0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen

0: heel anders klinken. Tune in Jam FM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In Jam FM.
1: Are you ready? New music first. Always on Jam 104.9.
2: Hi, I'm Kevin Stuff, and I'm happy to be on the Jam FM. This is my new single, Dance All Night. Check it out. It's going to groove on the radio. Thank you so much.
1: Jam FM 104.9 FM.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: right now, right here on Jam FM.
1: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven de gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

0: right now, right here on Jam FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen. Evenementen en natuurlijk onze...

0: right now, right here on Jam FM.
1: Vrijdagavond om 7 uur.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: DJ All-Star Fresh
2: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
1: Classic material.
2: Zaterdagavond om 8 uur.
1: The Freak Mix Club.
2: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
3: And some different shit on a different tip.
2: Classic material and the Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Vieze sportsbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd een mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Naturalis op de Zuidas en gratis toegang Heineken Experience. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Leidse Museum Naturalis start op 2 juli met een permanente tentoonstelling op de Zuidas in het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas. Voor de liefhebber een mooie kans om zich te vergapen aan bijzondere objecten uit de Natuurhistorische Expo. Een van de kopstukken vormt de schedel van een Tyrannosaurus, een vleesetende dinosaurus die 60 tot 70 miljoen jaar geleden leefde en jaagde in Noord-Amerika. De Heineken Experience aan de Stadhouderskade viert alweer hun 25e verjaardag. Om dit jubileum te vieren mogen Amsterdammers op 29 mei gratis deelnemen aan de interactieve rondleiding rond de Oude Brouwerij, die in 1867 werd geopend door Gerard Adriaan Heineken, de grootvader van Freddy. Geïnteresseerden worden verzocht om online te reserveren via de website. Hierbij moet wel bewijs worden geleverd dat de persoon in kwestie daadwerkelijk een inwoner van de stad is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk

0: van half negen.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Verkeerskruising in Uithoorn aangepast en politieke partijen in gesprek met inwoners. Mijn naam is Maurice Becker. In Uithoorn wordt de kruising van de Tamerlaan en de Prins Bernhardlaan aangepast. Dit is nodig om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren. Doordat het geheel een nieuwe vorm krijgt, zullen de werkzaamheden totaal 3 weken in beslag nemen. Verkeer op de Tamerlaan wordt deels omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen wel de route blijven gebruiken tijdens de werkzaamheden. De politieke partijen Pro, VVD en D66 hebben de afgelopen weken gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en verenigingen. Dit vond plaats in Oudekerk aan de Amstel en Duivendrecht. Tijdens de gesprekken kwamen zorgen en ideeën over de toekomst van Ouder Amstel aan bod. De partijen zeggen dat de gesprekken helpen bij het maken van een plan om samen te besturen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op JamFM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in JamFM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tebas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar TuneIn Jam FM.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Gouden Koets 2.0 en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. De 77-jarige Rini Assink is een kleine 5 jaar bezig geweest in het Noord-Hollandse Haringhuizen met het bouwen van zijn versie van de Gouden Koets. Zijn creatie is te zien op 29 mei, wanneer hij zal flaneren langs de Amsterdamse grachten. Hij benadrukt dat zijn rijtuig geen kopie is van de originele koninklijke Gouden Koets. Het is een eigentijds alternatief met een duidelijke invulling qua natuur en verbinding. Er is een nieuw concept opgezet wat een samensmelting is van het caféleven en muziek. De zogenaamde Amstel Live in de kroeg trekt het hele land door als aftrap naar de Vrienden van Amstel Live dat in januari weer losgaat. De muzikale tour start op 21 mei

0: van half tien.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissan Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Cinema Amstelveen gaat tijdelijk verhuizen en werkzaamheden aan de Prins Irenebrug. Mijn naam is Maurice Becker. Cinema Amstelveen verhuist vanaf september naar Theater De Landing in wijk Uilenstede. Bioscoop verlaat tijdelijk de Schouwburg aan het Stadsplein vanwege een verbouwing die tot en met volgend jaar oktober duurt. Ook de Schouwburg verhuist met de theaterprogrammering naar De Landing. Kijk voor meer informatie op cinemaamstelveen.nl. De werkzaamheden aan de Prins Irenebrug beginnen op maandag 18 mei en duurt ongeveer een maand. De brug tussen Uithoorn en Amstelhoek krijgt nieuwe fietspaden en een voetpad. Ook verdwijnen hekwerken tussen de weg en het fietspad. Tijdens de werkzaamheden kan verkeer richting Uithoorn gewoon doorrijden. Verkeer naar Amstelhoek wordt omgeleid via de N201. Fietsers en voetgangers kunnen de brug tijdens de werkzaamheden wel blijven gebruiken. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees op onze website jamfm.nl.
3: Time for Lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Als je alle achtergronden van onze artiesten te weten wilt komen, stem je af op Time for Lunch. Time for Lunch. Met Nada, Julia en Marvin. Altijd een positieve vibe op Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien hier op jouw Jam FM. Via onze Jam FM app, op DAB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Na 20 jaar stilte heeft regisseur David Frankel een nieuw deel van The Devil Wears Prada gemaakt. Met de oorspronkelijke cast zoals de inmiddels 76-jarige Meryl Streep, Anne Hathaway en Emily Blunt. Ze wilden dit alleen doen als er weer net zo'n origineel verhaal zou liggen als in deel 1 van The Devil Wears Prada. Dat laatste komt niet helemaal goed uit de verf, maar in dit tweede deel zijn er eigenlijk allemaal kleine verhaallijnen die uiteraard weer erg leuk worden vertolkt. De carrière van de nukkige Miranda gaat bergafwaarts en ze moet daarom noodgedwongen samenwerken met haar voormalige assistent Emily. Hoewel deel 2 deel 1 zeker niet gaat evenaren, is The Devil Wears Prada 2 absoluut de moeite van het kijken waard en werd tevens gekeurd vanaf 9 jaar. De tweede film van deze week is de dramafilm Wasteman. Een titel die verwijst naar een lui en waardeloos persoon in straattaal. Het verhaal gaat over de schuchtere Taylor die een zware gevangenisstraf uitzit voor een relatief klein vergrijp. Hij probeert zo onzichtbaar mogelijk te zijn, maar is in de gevangenis wel verslaafd geraakt aan drugs. Hij gedraagt zich desondanks goed, waardoor hij vervroegd zou worden vrijgelaten en zelfs een afkikprogramma krijgt aangeboden als hij weer buiten staat. Totdat zijn nieuwe celgenoot Dee zich aandient, die hem onder zijn hoede neemt, maar ondertussen de hele rust komt verstoren en een absolute tegenpol van Taylor blijkt. De machtsstrijd die in de gevangenis uitbreekt, brengt Taylor in een lastige situatie waardoor alles op het spel komt te staan. Wasteman werd gekeurd vanaf 16 jaar en is het ook nu te zien in de bioscoop. Deze week het vervolg van The Devil Wears Prada en de dramafilm Wasteman. Wij van Jam FM wensen je wederom heel veel kijkplezier en hopen je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
12: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
11: Klinkt goed.
12: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
13: Een bijzonder goedemorgen. Simone, wat hebben we zo direct na het nieuws als jouw headlines?
14: Tijdschrift voor kinderen over geschiedenis van Diemen en vernieuwde bar voor dorpshuis Duivendrecht.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
16: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickboxer en mediapersoonlijkheid Dina Gabri.
17: In omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorkumse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Ter gelegenheid van de viering van 800 jaar bestaan Diemen is er eenmalig een tijdschrift samengesteld voor kinderen uit de bovenbouw van alle basisscholen in Diemen. Het tijdschrift bevat korte verhalen en wist je datjes over 800 jaar geschiedenis van Diemen. Met deze enige uitgave brengen de samenstellers kennis van de lokale geschiedenis op een laagdrempelige manier over aan kinderen. Zowel de makers van het tijdschrift, de kunstenaar die de illustraties heeft gemaakt en de drukker, welke zeer betrokken zijn bij Diemen, zijn trots op het ontstaan van hun Diemens project. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een warmere uitstraling van de ontvangstruimte van het dorpshuis in Duivendrecht. Op basis van ideeën van bewoners en bezoekers hebben de gemeente Ouder Amstel, Stichting Dorpshuis Duivendrecht en vaste gebruikers samengewerkt aan de vernieuwing. Zo heeft de bar een groenere uitstraling gekregen en zijn de barkrukken vervangen. Ook is er een nieuw prijzenbord geplaatst, waardoor het direct duidelijk is welke consumpties tijdens de openingstijden verkrijgbaar zijn. Met deze vernieuwing in het dorp is het dorpshuis klaar voor de activiteiten die er aankomen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Ja, daar is hij. Zaterdagmorgen, 16 mei, een paar minuten over 10 alweer, dat gaat hard. De lente van 2026 met de bodywarmer aan, want met een temperatuur van 10 graden... en waar het vandaag niet warmer wordt dan 12 graden, is het even afzien. De gevoelstemperatuur ligt op dit moment op 8 graden... en dat is de temperatuur bovenop de JamFM 3, JamFM Zendmast. Een week vol activiteiten met Hemelvaart als wellicht vrije dag tussendoor... kan ik een bijzonder welkom heten aan de luisteraars die ons deze week weer hebben gevonden. I say a very special welcome to Alexandra in Lisboa en dan hebben we het over Lissabon, Portugal. We gaan naar Oostenrijk, want I'd like to say hello to Rachel in Innsbruck. En verder Mark in Oikov, bij Krakau ligt dat en hij verstaat Nederlands. Dus dan kan ik zeggen goedemorgen Marcus. En een very special welcome to Sneha. Zij luistert uit Oudekerk hier in de buurt. En dan zoeken we het nog iets verder van huis. We gaan naar Uitgeest. Wij wensen ook Marcia een bijzonder goedemorgen. JamFM, start me up tot 12 uur met nieuws en wetenswaardigheden. En niemand minder dan onze eigen Simone.
1: Hey, goedemorgen Michel.
0: Hi.
1: Je bent helemaal in vorm, hè?
0: Ik ben in vorm. En jij bent klaar voor het muziekspektakel van vanavond?
1: Ja, ik ga meteen straks door naar de arena, naar meneer Harry Styles.
0: Ja, die treedt op. Een paar concerten.
1: 10.
0: Dus die is de komende week is hier ook nog verraad.
1: Is die zoet, ja.
0: Ik heb gehoord dat sinds afgelopen woensdag de eerste fans hier in de buurt voor de deur lagen. En omdat je daar niet meer onder een fietsersbruggetje mag kamperen, volgens de plaatselijke verordening, zoeken ze het steeds verder van de Amsterdam Arena om een slaapplek te vinden. Dat laten we dan daar in de buurt. Wat hebben wij het komende uur? We hebben straks een interview met iemand als, van Humanitas. En er is een omgangshuis georganiseerd in Amstelveen Aalsmeer voor ouderen. Die gescheiden zijn en om dan met de kinderen op stap en op een plek te komen waar geen emotionele binding aan is. En verder hebben we natuurlijk, zoals gebruikelijk,
2: vandaag de dag.
1: Ja, vandaag is het Internationale Dag van het Licht en de Internationale Dag van het Samenleven in Vrede.
0: Nou, kunnen een hoop mensen een goed voorbeeld aannemen, denk ik dan.
2: Vandaag in het verleden.
1: Vandaag in het verleden, ja, de demonstratie van de eerste laser door Theodore Maimane.
0: En in 1975 was het de Japanse Yuko Tabei, die bereikte als eerste vrouw de top van de Mount Everest.
2: Vandaag in het nieuws.
1: De rollende keukens zijn er weer in het Westerpark in Amsterdam tussen 10 en 11 uur. Van harte welkom. Dit weekend starten de optredens van Harry Styles in de Amsterdam Arena. En fans, jawel, liggen nu reeds vanaf woensdag al voor de deur. Het dancefestival Awakenings

0: Hulpeloos in het Houtrak. Dat is een onderdeel van Sparenwoude Park in de buurt van Halfweg. En in de thuishaven zomeropening Contactweg 68 in Amsterdam. En het evenement is van 1 uur in de middag tot 11 uur in de avond. Dat is de dagshow. En daarna volgt nog een nachtshow. En voor de hardlopers de Bijlmer Run met het Nelson Mandela Park. Dat is vlakbij het Reigersbospark. Als centrale locatie. En het evenement is vandaag van 2 uur vanmiddag tot 10 uur vanavond. En biedt diverse afstanden, waaronder een halve marathon, door de buurt.
1: Nou, dat zijn weer een heleboel wetenswaardigheden wat er dit weekend staat te gebeuren.
0: Je hoeft je niet te vervelen, niet?
1: Zeker niet.
2: New music first. Always on Jam 104.9.
1: Als ik zeg Booker Newberry Free, dan herken je hem nog wel als een goede oude hit. Maar hij is weer helemaal terug in de tijd en heeft een nieuw nummer uitgebracht. Just Can't Give You Up.

0: saxofoon is misschien wat zwaar op de zaterdagmorgen. Dan is het een kwestie van wennen. Booker Newberry Free, samenwerking met Mike Steven. Just Can Give You Up. Voor alle mensen uit de locatie Amsterdam, ik wens jou ook een bijzonder goedemorgen. Leuk dat je de koffie er hebt bijgepakt om even een moment van rust op deze zaterdagmorgen met ons te vinden. En de muzikale klanken van onder andere Jeff Hendrick. Here is Back to the Days.
1: Jam FM.

0: van Jeff Hendrick. Back to the Days hier bij Jam FM. Zaterdagmorgen 10:12. Vandaag met Simone en ondergetekende Michel. Volgende week hebben we het luxe weer om Barbara en haar vrouwelijke collega hier te horen. Tussen 10 en 12 uur. En zo wisselen we aardig af. Simone, we hebben nog nieuws uit Duivendrecht.
1: Ja, dat klopt. Vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Nou, wil jij iets betekenen voor dorpsgenoten? Vervoertje Duivendrecht die is namelijk op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. De vraag wordt steeds groter. En er zijn veel mensen in Duivendrecht die minder mobiel zijn. En dus niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. En het vervoertje biedt al 1,5 jaar een uitkomst. En zij zoeken dus vrijwilligers. Om medebewoners naar ziekenhuizen bijvoorbeeld of andere afspraken te brengen. Zowel binnen als buiten Duivendrecht. De ritten worden aangeboden in een vergelijkbaar tarief als het openbaar vervoer. En zo blijft het vervoer voor iedereen toegankelijk. En een 10-strippenkaart kost €15. En stap jij achter het stuur voor een ander en wil je dus iets bijdragen hieraan? Voor meer informatie kun je op de website kijken. Vervoertje.nl. En ik zou zeggen, meld je aan om vrijwillig mensen te brengen.
0: En over vervoer gesproken nog twee dingen. De ring Amsterdam 10, A10 aan de zuidkant en de verbindingstuk A4 bij Bad Hoeverdorp. Dat is dit weekend afgesloten van zuidelijk naar noordelijke richting. Dat betekent dat je om moet rijden om in het hartje van Amsterdam te komen. Wil je verder door naar Alkmaar toe, dan is het tussen Uitgeest en Alkmaar de A9 versmalde rijstroken. En dat zijn er nog maar 2 in gebruik. En dat betekent ook heel veel filevorming, zoals ik gistermiddag zelf mocht ervaren. Dus wees daarvoor bedachtzaam als je de kop van Noord-Holland moet. De A9 tussen Uitgeest en Alkmaar. En verder de A10 aan de zuidkant. En de verbindingsweg aan stuk A4 is afgesloten. Neem de oostkant of neem zoveel mogelijk de westkant van Amsterdam om verder te komen. En dan verder was er nog bij Swatch, om maar geen merken te noemen, was een speciaal aanbod van een ander merk horloge wat om 10 uur in de verkoop ging. Dat wordt onder andere bij de Swatchwinkel in de Westmall in Leidschendam aangeboden. Dat hele grote winkelcentrum. Daar was het een chaos. De politie heeft moeten ingrijpen om die mensen terug naar huis te sturen. En om 8 uur stonden ze vanochtend in de PC Hoofdstraat. De volgende gast staat voor de deur, dus we gaan gauw de deur open doen omdat we haar zo direct een interview kunnen geven.

0: Het gevoel dat we allemaal samen zijn hier in Amsterdam en Groot-Amsterdam vanuit Oudekerk aan de Amstel Jam FM. Tot 12 uur met Simone en ondergetekende met nieuws en wetenswaardigheden en de alleraardigste muziek. Voor deze feestdagen van de hemelvaart dan wel hemel... Pinksteren het volgende weekend en je wellicht nog een paar dagen uit Nederland kan. Heb jij, Simone, nog nieuws?
1: Nou ja, als je van skiën houdt. Ja. Koning Winter herovert de Alpen. Nou ja, in het weerbeeld in de Alpen wordt dit weekend volledig gedomineerd door een lage drukgebied dat koude, vochtige lucht tegen de noordkant van de Alpenkam duwt. Nou, het resultaat is een zeer uitzonderlijke weersituatie voor de tijd van het jaar. We zitten inmiddels in mei. Dus waar we normaal gesproken de laatste resten sneeuw zien wegsmelten, jawel, ligt er nu sinds donderdag een hele pak met sneeuw. En de koude lucht zorgt ervoor dat de temperatuur op de bergen ver onder het vriespunt zakt, met een absolute dip op afgelopen donderdag, dus op hemelvaart. De Kirchsteinhoren kreeg te maken met een bergtemperatuur van min 7. En dat in mei.
0: Ja, nou, ongelooflijk.
1: Dus wil je nog gaan skiën?
0: Ja. Ik haal ze nog een keer naar beneden. Ik kan me ooit één keer herinneren dat ik nog op Koninginnedag was. Het toen 30 april in Frankrijk op de skis heb gestaan. Ook zo uitzonderlijk. Maar dat het gewoon nu, anno 2026, nog 14 dagen later kan.
1: Het is heel apart.
0: Heel apart deze klimaat. We maken ons op voor de nieuws- en wetenswaardigheden van 10:30. En dat doen we nog met een klein stukje muziek van The Night People. Hier is Again.

0: Kortste weg naar bekendheid. Kortste weg naar bekendheid. Maak uw merk wereldberoemd in de stadsregio Ouder-Amstel en Amsterdam via Jam FM. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. sales@jamfm.nl. Laat uw omzet groeien en mail nu voor een onweerstaanbare aanbieding. sales@jamfm.nl.
1: Simone, wat zijn jouw headlines?
2: Avondvierdaagse Oude Kerk van 18 tot en met 21 mei. En Koffiefabriek maakt werkstad levendiger.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de vijf jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ouder-Amstel nieuwsupdate.
2: Op maandag 18 mei gaat de 19e editie van de Avondvierdaagse Oude Kerk weer van start. Tijdens dit evenement zet de jeugd uit Oude Kerk, Amstelveen en Nes aan de Amstel weer het beste beentje voor. De start is bij de kantine van Sportvereniging Oude Kerk, gelegen aan de Wethouder Koolhaasweg 4 in Oude Kerk. De organisatie is in handen van de Stichting Avondvierdaagse en Ouder-Amstel. Meer informatie en contact, kijk op wandelookmee.nl. Langs de Duivendrechtse Vaart krijgt ook de koffiefabriek steeds meer vorm. Op de plek waar vroeger koffie werd verwerkt, verrijst momenteel een nieuw woon-werkgebouw met onder andere huurwoningen. Het project maakt deel uit van de bredere ontwikkeling van Werkstad Ouder-Amstel, waar de komende jaren wonen, werken en voorzieningen steeds meer samenkomen. Zo komen er warmtepompen, zonnepanelen en worden er op biologisch gebaseerde materialen hergebruikt voor de bouw van dit project. Rond het gebouw wordt ruimte gemaakt voor groen en natuurinclusieve zones die moeten bijdragen aan meer biodiversiteit in het stedelijk gebied. De oplevering staat voorlopig gepland voor het derde kwartaal van 2026 en is het eindresultaat van een mix van wonen, werken en horeca, waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur en lees je op onze website jamfm.nl.

I Don't Need a New Girl. Wat een vreemde titel om dat anno 2026 te gaan verzinnen. Als muziek, Gromeo is de uitvoerende. En de Hot Jam hadden we ervoor. Die klonk heel leuk, als ik het persoonlijk mag zeggen. I Want Your Body, ook alweer zo'n aparte tekst van Nicolai Manini. Let's Go Excited, dat krijg je automatisch als gevolg. Hadden we het in het nieuws van 10:30 met Simone over een avondvierdaagse in Oudekerk aan de Amstel. Die is dan al aanstaande maandag. Maar ook leuk is om te onthouden tussen 9 en 12 juni. Als komende week een beetje druk is in je programma, dan is er tussen 9 en 12 juni een avondvierdaagse in Amsterdam Zuidoost. Daar zijn wel kosten aan verbonden, aan €7. En de website Be Stronger Together, aan elkaar vast, bestrongertogether.com/shop. Ook is er nog een avondvierdaagse in de mooie plaats Diemen van 16 tot 19 juni. Dus daar kun je ook voor rustig gaan plannen. En Diemens avondvierdaagse @hotmail.com vind je de verdere informatie als je dat wil weten. We hebben zo direct een mooi gesprek met Marielle de Bree van Humanitas. Maar eerst nog even een stukje muziek.

0: De klanken van Spiller en The Groove. We zeggen en schrijven 11:15, de hoogste tijd om in gesprek te gaan met niemand minder dan Marielle de Bree. Marielle is afkomstig van de organisatie, of vertegenwoordigt de organisatie Humanitas, specifiek voor de onderdelen van Amstelveen en Aalsmeer. Goedemorgen, Marielle.
1: Goedemorgen.
0: Welkom in de studio. Leuk dat je erbij bent en de moeite hebt genomen om iets meer te vertellen over het initiatief wat er is mogelijk gemaakt. Maar eerst even over jezelf. Wie is Marielle? Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren?
1: Nou, mijn naam is Marielle. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. Ik ben moeder van 3 kinderen. Een dochter van 14, een jongen van 12 en een meisje van 8. Dus een druk gezinsleven thuis. Op dit moment woonachtig in Apkoude, maar heel lang in Oudekerk en Amstel gewoond. Dus heel leuk om hier weer binnen te mogen rijden in dit mooie dorp. En ik werk dus bij Humanitas in Amstelveen.
0: Sinds?
1: Nu 3,5 jaar. Ik ben begonnen als vrijwilliger. Omdat ik het roer helemaal om had gegooid en weer ben gaan studeren. Ik ben inmiddels ook kindercounselor. En wilde wat doen. Wilde eigenlijk de coach worden voor kinderen van gescheiden ouders.
0: En de kinderen, is dat nog in een leeftijdscategorie dan dat het een kind heet? Want je kind blijft natuurlijk altijd van je ouders.
1: Klopt, altijd. Dus als we praten over mijn rol bij Humanitas, dan kunnen ouders en kinderen terecht van 0 tot 16.
0: 0 tot 16, dat is de doelgroep waar je...
1: Ja,
0: Okay. En er is een prachtig initiatief gestart, want wat is er nu mogelijk om te bezoeken in Amstelveen?
1: Nou, we zijn nu een aantal weken onderweg in het Omgangshuis Amsterdam. Daar ben ik zelf heel trots op, omdat ik jarenlang voor gelobbyd heb om dat voor elkaar te krijgen. En in samenwerking met de gemeente Amstelveen en Aalsmeer en BSO Kinderrijk hebben we dat nu mogen openen. Althans, de officiële opening is aanstaande woensdag.
0: Kijk.
1: Dus dat is heel erg leuk. En dat is eigenlijk gewoon een hele veilige, fijne, ontspannen plek waar kinderen terecht kunnen die of contactverlies hebben met een van hun ouders door een complexe scheiding, of dat dreigt te gebeuren. En daar kunnen ze gewoon op een hele speelse manier toch een van hun ouders zien, als dat in de gezamenlijkheid tussen ouders even niet lukt. Dus dat is natuurlijk heel fijn.
0: Het is een neutrale ontmoetingsplek waar een kind naartoe kan om dan zelf de keuze te maken. Ik wil daar de vader of de moeder zien of spreken.
1: Ja, nou, het zijn natuurlijk ook vaak kleine kinderen. Dus daar wordt de keuze gemaakt door de ouders zelf.
0: Ja.
1: En het is allemaal op vrijwillige basis. Dus zowel de ouders, dus zowel de vader als de moeder, die moeten daar akkoord voor geven.
0: Even.
1: Ja.
0: En dat kan de tijdsduur dat je daar aanwezig kan zijn. Hoe lang is dat ongeveer wat jullie in de planning hebben?
1: Nou, we zijn geopend elke zaterdag om de week. Dus 1 keer de 2 weken van 10 tot 12.
0: En de eerste zaterdag start op welke datum?
1: Nou, die is reeds gestart in pilotvorm. Ja. Maar vandaag. Dus ik kom er net vandaan.
0: Okay.
1: Dus dat is dan nu 16 mei en dan 2 weken verder weer.
0: Nou, Simone, dat kunnen we dan mooi even als reminder houden. Want wij zitten ook onder 14 dagen hier bij JMFM.
2: Klopt, daar kunnen we weer op terugkomen eventueel.
0: En dan komen we terug op het mooie adres van de straatnaam.
1: De Zwitserlaan 10 in Amstelveen. Wat wel belangrijk is om aan te geven, is dat alles wel via aanmelding gaat en intake en zo. Dus ze kunnen niet zomaar langskomen, de ouders. Maar we kunnen natuurlijk altijd heel graag met iedereen in gesprek gaan, voor wie dit natuurlijk nu relevant lijkt te zijn.
0: En mocht dit voor u, jou of jij een eye-opener zijn, stuur dan een e-mail naar boor@humanitas.nl. Het onderwerp waar je over wil praten.
1: Ja.
0: Als het gaat om scheiding en kinderen.
1: Klopt.
0: En dan pakken jullie het op om terug te reageren en een datum, als dat nodig mocht zijn, voor een zaterdag te plannen in Amstelveen.
1: Ja, en dan neem ik contact op.
0: Nou, helemaal goed.
2: Een goed initiatief, zeg.
1: Dankjewel.
2: Ja.
1: We zijn ook heel trots.
2: Was het nu al druk met bezoekers?
1: Zeker.
2: Ja.
1: Het is natuurlijk complexe. Het zijn allemaal complexe scheidingssituaties. En op dit moment is het toch wel is toch wel een zorg van beide gemeentes dat steeds de scheidingen steeds complexer worden. Mm-hmm. Door allerlei verschillende omstandigheden en redenen.
2: En dat zie je
1: heel
2: ook,
1: fijn.
2: Dat zie je ook stijgen, het aantal scheidingen de afgelopen tijd?
1: Ja, nou, in ieder geval de complexiteit van de scheidingen neemt in ieder geval toe. Dus mm-hmm. Zorgen daarover ook. Met name omdat ook uit onderzoek gewoon blijkt dat de kinderen er gewoon op lange termijn meer schade aan overhouden.
2: Ja.
1: Als een van de ouders echt uit beeld verdwijnt.
2: Mm-hmm.
1: En dat komt steeds meer voor.
2: Ja.
1: Helaas.
2: Het is niet, het is niet anders. Hè. Het is de tijdsgeest, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Marielle, dankjewel voor de komst naar de studio. Bedankt voor de persoonlijke toelichting. Wij houden als reminder voor de komende 14 dagen om onder de aandacht te brengen. Maar eigenlijk is het belangrijk. Eerst even een e-mail. boor@humanitas.nl.
1: Goed, heel fijn. Dankjewel dat ik mocht komen.
0: Graag gedaan.
1: Succes. Dankjewel.
3: New music first. Always on Jam 104.9.

Oei, ik denk als je net wakker wordt dat de radio iets zachter mag. Excuus voor dit stemgeluid, maar daar kan deze mevrouw natuurlijk ook niks aan doen. Output, input is de groep genameld What You Gonna Do For Me. Nog even informatie over de stichting Belklus, want zij zoeken vrijwilligers in Amstelveen. De organisatie bestaat uit een team van 29 handige vrijwilligers die aangestuurd worden door één professionele coördinatrice. Heb jij tijd en interesse om deze mensen terzijde te staan met jouw gaven die ik ontbreek? Anders had ik er ook bij geweest. Reageer op www.belklus.nl. Dat was ook niet de bedoeling. We lopen iets te hard van stapel. We gaan terug bij de klanken van Lomax en Get the Party Started, waar ik dacht ik getimed een goede intro had, maar dat liep net even wat anders dan gedacht. Zo direct de headlines met Simone van 11 uur en daarna natuurlijk weer een leuk uur met nieuws en wetenswaardigheden en de streektelefoon om 15:15.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed!
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Simone, wat zijn jouw headlines?
12: Fietsvierdaagse trap Nationale Beweegweg ook in Amstelveen. En realisatie Houten Woontoren een stap dichterbij.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Van maandag 18 tot en met vrijdag 21 mei vindt de Nationale Beweegweek voor Ouderen plaats in Amstelveen, een laagdrempelig en sociaal fietsevenement. Met deze vierdaagse wordt niet alleen het startschot gegeven voor de Beweegweek, maar ook voor een kennismaking met het sport- en beweegaanbod voor ouderen in de gemeente. Er kan gekozen worden voor een route van 20 of 30 kilometer. Iedereen kan meedoen en de deelnemers nemen zelf een gewone fiets, een e-bike, een tandem of een duofiets mee en de deelname is gratis. De Nationale Beweegweek voor deze doelgroep staat landelijk in het teken van vitaliteit, weerbaarheid en sociale verbinding. Elke ochtend om 9:30 vertrekken de deelnemers vanaf het Noorddam Centrum in Bovenkerk, gelegen aan de Noorddammerweg 1 in Amstelveen, voor de fietstocht door de natuur in de omgeving van Amstelveen. De ontwikkeling van woontoren Amstelwoed aan de Oude Kerkenlaan heeft een belangrijke stap gezet. Aan alle voorwaarden voor de uitvoering van het project is voldaan en daarmee komt de realisatie van de houten woontoren dichterbij. Het huidige tankstation en de voormalige garage maken plaats voor een nieuw woongebouw en de sloopwerkzaamheden kunnen dus van start gaan. Dit gebouw wordt de eerste houten woontoren in Amstelveen en krijgt 72 woningen bestemd voor de verkoop en 59 voor de middenhuur, verdeeld over 17 verdiepingen. Meer informatie is te vinden op amstelwoed.nl. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten en lees je op onze website jamfm.nl.
11: Als ik nog even een aanvulling mag geven op de fietsvierdaagse. Ja. Aankomende week dus, zoals je net melding van maakte. Aanstaande donderdag is de fiets naar je werk dag. Fietsnaarjewerk.nl. Als je je daarop aanmeldt en je gaat op de fiets naar je werk toe, maak je daarmee kans op een vergoeding voor een e-bike of een andere fiets.
6: En wordt dat gecontroleerd of je inderdaad met de fiets gaat?
11: Ik denk dat ze een steekproef nemen voor degene die ze eruit willen halen. Okay. Om de prijs te winnen.
6: Ja, want anders meld je aan en dan misschien alsnog niet op de fiets.
11: En dan gezien de weersomstandigheden voor de komende week, dat het vanaf donderdag, vrijdag en het Pinksterweekend eindelijk lente dan wel bijna zomers weer wordt, is dat een mooie vooruitzicht.
6: Haal je fiets uit de schuur.
13: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: 11 over 11, een dubbele tijdnotering. Op de 104.9 en ook nog natuurlijk in de ether en op je app kun je ons allemaal vinden. Zelfs DHB is een goed bereik van de kop van het Noordzeekanaal tot aan Utrecht aan toe zijn wij voor jou onderweg. En over onderweg gesproken, Traffic Jam is een heel leuk programma als ik persoonlijk een advies, een tip, een radiotip, een muziektip mag geven tussen 4 en 6 uur 's middags bij Jam FM. 5 dagen in de week met diverse discjockeys en 1 is er een speciale fan voor mij. Waar ik graag naar luister. Collega Ron Lokkebol, maar dat terzijde. Dan betekent het de hoogste tijd voor...
1: Vandaag jarig.
2: Vandaag zijn onder andere jarig Simon Keizer, Nederlandse zanger van het duo Nick en Simon. En hij wordt vandaag 42 jaar.
0: En degene die 52 kaarsjes mag uitblazen is niemand minder dan Laura Pausini, een Italiaanse zangeres van weleer.
2: We hebben Janet Jackson, Amerikaanse singer-songwriter, danseres en actrice. Janet is geboren op 16 mei 1966 en is nu 60 jaar.
0: Is Janet Jackson jonger dan mij?
2: Ja, Michelle.
0: Ja. Nog perspectief bijna zeggen. Dat mag niet zeggen. En verder voor wie vandaag ook wat te vieren heeft, namens al onze medewerkers en speciaal namens Simone.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: En toepasselijk als je dan jarig bent om een plaat van jezelf hierover de ether dan digitaal te versturen. Natuurlijk hebben we het dan over Janet Jackson en hier is Together Again. Spreek je zo voor de streektelefoon.

0: Spreektelefoon.
1: Daarmee is het goed 11:15 geworden. En de hoogste tijd om te gaan bellen met iemand die is uitgenodigd door de vorige week zijn kandidaat. Dat was 14 dagen geleden, maar dat terzijde is het spannend wie we vandaag aan de lijn krijgen. Simone, even de telefoon erbij, een moment.
2: We gaan bellen, we gaan bellen. Bellen is sneller.
1: Ja, anno 2026 nog steeds wel. Zal dat in de toekomst wel weer een andere techniek krijgen? De telefoon gaat over. Die is in gesprek.
2: Oh.
1: Nog een keer opnieuw proberen.

0: Tweede poging.
1: Ja, tweede poging. Dan de verzoek als de telefoon niet gelijk naast de...
0: Ja.
2: Met Hugo.
1: Hugo, goedemorgen. Welkom bij de Streektelefoon. Welkom bij Jam FM. Leuk dat je, dat je bereikbaar bent. Je hebt de telefoon gekregen van...
2: Bart Takkenberg.
1: En jullie zijn aan elkaar gelinkt in het leven door welke activiteit?
2: Door de kookclub, de hockey en het dorp.
1: Zo, drie invalshoeken om elkaar als deze reden de streektelefoon toe te bedelen. Voordat je ons jouw verhaal gaat vertellen, vraag ik Simone om even de wekker te zetten. Ja, wat een goed gebruik is. Die heb ik bij deze voor jou gezet en ik wil je graag even vragen van... wat doe jij in het, naast je werk in het dagelijks leven voor item als interessante wetenswaardigheid voor de luisteraars van Jam FM?
2: Nou, hartstikke leuk. Dank voor de uitnodiging. Nou, waar ik vandaag wat over wil delen is eigenlijk wat ik betekent voor het dorp. Dus ik ben bezig met veilige fietspaden in en rond het dorp.
1: Nou, hoe toevallig dat we net de fietsvierdaagse de komende week in de aandacht hebben. Heb jij al in het voortraject de aandacht ervoor? En wat betekent dat qua werkgebied?
2: Nou, dus ik ga het niet hebben over mijn werk, maar over hoe ik me hiervoor inzet, toch?
1: Ja, dat bedoel ik voor dit onderwerp.
2: Goed, ja, precies. Nou, kijk, eigenlijk de aanleiding is een hele vervelende, want op februari 2025 overleed Saar door een aanrijding met een bier op het fietspad.
1: Hoe toepasselijk, Hugo, want we hadden net Marielle de Bree hier in de uitzending en haar dochter was de beste vriendin van Saar.
2: Goh,
1: is echt niet te geloven dat dit zo samenkomt. Maar even voor het onderwerp veilige fietspaden, daar wil ik graag meer van weten.
2: Ja, dus voor mij was eigenlijk de vraag, waarom reed die bieren überhaupt op het fietspad? En toen zijn Marielle Duran en ik, wil niet alleen verdrietig zijn, maar ook iets aan doen, wilde bijdragen aan de situatie dat nooit meer zou kunnen gebeuren. En want dagelijks, en daarom is het ook zo belangrijk dat het onderwerp op de radio blijft, zeg maar, en ook in de politiek geagendeerd is. Want zoveel kinderen fietsen dagelijks naar de school, de hockeyclub, via het drukke fietspad. En het is ook een groot goed dat onze kinderen gewoon iedere dag kunnen fietsen. En toen is eigenlijk onze reis begonnen langs gemeente, provincie, politiek. Om gesprekken te voeren met wethouders, gedeputeerden. En dan kom je al snel erachter hoe ingewikkeld het met de verantwoordelijkheid is geregeld. Want iedereen kijkt naar elkaar. De gemeente kijkt naar de provincie. De provincie kijkt naar de politie en naar de politiek. En ja, we kwamen eigenlijk achter die bureau die mocht er niet rijden. Maar een invalide voertuig weer wel. En we komen er eigenlijk achter dat, dit is een handhavingsprobleem. Maar ja, er is te weinig handhaving. En de gevaarlijke situatie blijft bestaan, ook nog vandaag. En we hebben toen met elkaar besproken dat daar tijdelijke borden komen. En die borden hebben er nu 1,5 jaar gestaan. Gele borden van dat de bureau daar niet toegestaan. Of niet bureau, de brommobiel moet ik eigenlijk zeggen. En die zijn vorige maand weggehaald. Ja, ook, en je ziet ze bijna niet meer rondrijden. Maar het is niet alleen maar een probleem van Jan Benningweg. Het is natuurlijk een veel breder probleem in de regio. En toen hebben zeg maar Kamerleden er ook over gesproken. En het speelt, en het komt er eigenlijk neer dat onze fietspaden zijn gewoon te smal. En steeds meer vervoer komt er overheen. Dus, en het belangrijke is eigenlijk, als je daarin duikt, is dat er te weinig gemeld wordt. Dus alle politiek kijkt naar hoeveel ongevallen zijn er dan. En dan zeggen ze, we zien er te weinig. Hè, dus om er iets in te grijpen. Dus hoe belangrijk het is om bij de politie gewoon te blijven melden als er een ongeval is of een ongeval ziet. En de provincie erkent ook dat er een probleem is op de Jan Benningweg. Dus we laten het gewoon niet los. En dat fietspad veiliger gemaakt moet worden en breder. Dus ze zijn nu een onderzoek gestart. Het duurt allemaal lang, laat dat vooropstellen. Maar uiteindelijk laten we pas los als die situatie ook veiliger is voor in ieder. Dus ik verwacht binnen een paar jaar dat die Jan Benningweg dat fietspad ook verbreed gaat worden. Op de hele lijn van de arena tot Amstelveen.
0: Maar wat is er tot nu toe gedaan?
2: Nou, wat er tot nu toe is, zijn we de aanpassingen gedaan. De verkeersborden, ja, als je daar helemaal doorheen gaat, heb ik gekeken welke verkeersborden zorgen ervoor dat mensen uitwijken. Dus sommige verkeersborden hingen half op de weg, op het fietspad. De belijning is aangepast. Er zijn dus tijdelijke borden geplaatst van gewoon dat er geen brommobielen op mogen. En dat zijn eigenlijk de aanpassingen die er gedaan zijn. En eigenlijk dus dat stuk is daar is het prima aangepast. Maar ik fiets vaker naar de Bijlmer, naar het station, dan kom ik toch nog iedere keer van die brommobielen tegen. En denk ik altijd, het blijft een... En dat gaat vaak over één, je moet de kennis hebben. Nou, daar heeft de provincie en de metropoolregio best wel veel campagnes op gedraaid. Want er is ook een campagne geweest in de hele regio. Maar het is ook, op een gegeven moment is het wel, en dat merkte met de politiek, dat toen we met Kamervragen bezig waren, toen zei die politici ook, het is geen probleem van de regel. De regel is duidelijk. Of ja, dat vonden wij niet, maar het gaat over handhaving. En dan is het teleurstellend om te zien dat de politie dat twee keer laatste jaar gehandhaafd heeft.
0: Dus kortom, er is nog heel veel te doen.
2: Er is heel veel te doen, ja. En we laten pas los als het gewoon veilig is. En voor onze kinderen en voor ons allen, om daar op een leuke manier nog te kunnen fietsen.
1: Ja, en dan inderdaad als ouders aan hun kinderen doorgeven waar ze de kinderen het meemaken. Vertel het aan de ouders, laten de ouders dit initiatief nemen om politie.nl-site erbij te pakken. Melding ervan te maken, want iedere melding, dat is te tellen.
2: Precies.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je bijdrage. Ik wil je uitnodigen om een foto van jezelf wellicht met een fiets erbij op te nemen, om het extra aandacht te geven op onze website en onze Facebookpagina. En je heel veel succes te wensen bij de kandidaat die je in gedachten hebt en aan ons nu nog niet vertelt, zodat we het volgende week weer spannend hebben om 11:15.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel.
1: Graag gedaan, Hugo. Fijn weekend. Groetjes.
2: Hetzelfde. Dankjewel. Doei, doei.
1: Dag.

ooit van gehoord? De Arista Freaks. In samenwerking met Katie Sledge. Die naam heb ik wel vaker gehoord. Leuke nieuwe songnummer Keep It Moving hier bij Radio Jam FM. Tussen 10 en 12 met Simone en ondergetekende. En het programma heet Start Me Up. Dan nog even de wetenswaardigheid als we het over verkeersveiligheid hebben. Dat er per 1 juli weer nieuwe maatregelen zijn aangekondigd waarbij nieuwe auto's rekening moeten houden. Dat betekent dat er een nieuw soort remlicht wordt ingevoerd die een feller licht geeft en de achteropliggende verkeersdeelnemers waarschuwt als een automobilist hard op zijn rem trapt. Daarna komt er een omschreven zwarte doos in de auto die de rijsnelheid van de auto registreert en zo kan waarnemen of jij binnen de snelheidslimiet over de weg begeeft binnen het Nederlandse verkeerssysteem. En er komt een camera in de auto vanaf 1 juli en die staat gericht op je ogen en dat systeem kan dus waarschuwen en ingrijpen als je door vermoeidheid de controle over het wegverkeer mist. Oh, wat een verhaal. Wat een verhaal. We gaan gauw verder met muziek. It feels so good. Lee John Imagination. En zo direct de headlines met Simone voor allemaal de nieuwswetenswaardigheden van 11:30.

0: Met de zomer voor de deur, Jam FM Promo Tour. Dat zou toch leuk zijn, want dan kunnen we nog meer bekendheid geven bij de braderie en alle openluchtactiviteiten van ons radiostation. Het is helemaal vrijwillig en je komt in een warm bad van vrijwilligers en enthousiaste mensen die deze muziekstijl nader op het hart hebben. Simone, wat zijn de headlines zo direct?
1: Grafische kunst in gemeentehuis de Ouder Amstel. En Hey You Café ook 's avonds geopend met een nieuw concept.
0: Oh, wat een mooie cafénaam. Hey You.
1: Heel apart, hè?
0: Ja.
1: Ja, ik denk, zeg ik het goed, maar het is echt waar.
0: En het is H-E, Griekse I-U.
1: Ja, ik kan er niks anders van maken.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 11:30.
3: Dit is Dick de Haarker, de hoofdpunten van het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Van 18 mei tot en met 28 juni exposeert Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat zowel uit zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. De kunstenaar gebruikt geen drukpers, waardoor het arbeidsintensieve proces resulteert in een beperkte oplage, maar voegt juist een unieke charme toe aan zijn printwerk. Hij nodigt de toeschouwer vooral uit om een eigen betekenis toe te kennen aan het object. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, gelegen aan Vondelstraat 1 in Oudekerk aan de Amstel, op maandag tot en met donderdag van 8:00 in de ochtend tot 5:00 in de middag en vrijdag van 8:00 in de ochtend tot 12:00 in de middag. Meer informatie vind je op jeanmarc.art. Hey You Café in Oudekerk aan de Amstel is op donderdag tot en met zondag ook 's avonds geopend met de vernieuwd driegangenmenu concept. Het café aan het vernieuwde Dorpsplein kiest voor herkenbare gerechten met een verrassende twist, met overdetail bereid en gewoon goed eten zonder poespas. Gasten kunnen vanaf 5:00 in de middag binnenlopen voor een borrel, bites of een diner. Met deze vernieuwing voor in de avond wil deze gelegenheid toegankelijk dineren op hoog niveau voor iedereen die gezellig en goed wil eten in het hart van Oudekerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten en lees je op onze website jamfm.nl.

0: De groep heet Tomorrow's Edition en You Turn Me On. Dat heb ik vaker gehoord. Simone, niet lachen. Het is goed en wel 10:50. Nee, 11:50. Niet vooruitlopen op de tijd. Jam FM Start Me Up met Simone en ondergetekende. En nog even wat nieuws en wetenswaardigheden over activiteiten hier uit de regio. En dan heb ik het over Oudekerk aan de Amstel. Het hele Amstelland gebeuren. Ooit naar een veiling geweest of interesse over een veiling gehad? Kom dan vandaag naar Duivendrecht. Het is al begonnen om 11 uur en het duurt tot vanmiddag 1:30. Want daar worden kavels verkocht. Liefst 255 stuks. En de gebeuren over waardevolle papieren, oude papieren, aandelen en obligaties. Dat noemen we de wereld van de Skripovili. Nooit van gehoord. Maar er zijn wel interessante stukken. Waaronder het Paleis voor de Volksvlijt. En dat is uit 1857. Met een originele signatuur van niemand minder dan Samuel Sarfati. En Sarfati kennen we weer uit Amsterdam van de Sarfatistraat. Ook is er een veiling over het Artis Schouwburg gebeuren uit 1891. En kunsthandel J. Goudsticker uit 1931 worden daar geveild. Wil je eerst even oriënteren? Dan kan dat op de website vvof.nl. En verder ben je tot 1:30 vanmiddag dus welkom aan het Dorpsplein 60 in Duivendrecht. Simone, ben jij wel eens naar een veiling geweest?
1: Ja, heel vaak.
0: Heel vaak?
1: Maar meer dan naar antiekveilingen en zo.
0: Oké. Okay.
1: Juwelen, antiquiteiten, meubels, schilderijen, maar niet naar...
0: Nee, heb je wel eens meegeboden?
1: Ja, zeker. Maar okay. Dan moet je wel een limiet voor jezelf stellen. Want er komen natuurlijk ook veilingkosten bij. Dus je moet ook inschatten van nou, krijg ik dit er ooit weer voor terug?
0: En dan die veilingkosten, dat is een percentage op het veilingbedrag?
1: Ja, ik dacht 27%.
0: 27?
1: Dat was toen de tijd, dus ik weet niet hoe het nu is. Maar dat moet je dus wel incalculeren, dat de prijs dan wat je geboden hebt omhoog gaat door de veilingkosten.
0: En toen de tijd, dat praat je over hoeveel jaar terug?
1: Nou, ik denk 1 jaar of 10 geleden.
0: Dus dat zal dan nu al van 35% zijn. Dus er komt er meer dan 1/3 van de prijs bij.
1: Ja.
0: Ja, en als je dan voor de handel wil doen, kijk, als het eigenwaarde is, dan is het natuurlijk. Dan moet je het budget ervoor hebben. Want je denkt, oh, dit is de prijs waar ik op bied. Maar er komt nog een keer weer een aanzienlijk bedrag bij.
1: Maar je moet altijd het bedrag bieden waarvan je denkt, dat krijg ik er ooit weer voor terug. En dan is het een investering.
0: Gouden tip.

0: De groep Internal featuring Baby BB Winans, als ik het helemaal goed uitspreek. I wanna be the only one. Op zaterdagmorgen doen we het gezamenlijk met allen. En niet alleen voor jezelf denken. Denk aan je medemens, denk aan je buurman, buurvrouw. En maak er in deze goede tijden van het komende Pinksterweekend een goed weekend en zorgel zonnig weekend van. Bijvoorbeeld om naar boerderij Polderzicht te gaan, want zij doen mee aan de open boerderijdagen. Zet hem in je agenda. Maandag 25 mei opent de boerderij haar deuren voor het publiek. En jullie krijgen als bezoeker een uniek kijkje achter de schermen van het boerenlandleven. De 19e editie van deze Campina open boerderijdagen vindt plaats op tweede Pinksterdag door het hele land. Dus je kunt ook andere boerderijen bezoeken als je wat verder dan Oudekerk aan de Amstel woonachtig bent of op bezoek gaat vanwege de vrije dagen. Tijdens de open boerderijdagen staat het beleven centraal. De bezoekers kunnen zelf aan de slag met activiteiten zoals ontbijtjoelen. Ontbijtjoelen, ja. Daar ga ik verder niet op in. Zuivelmemory en puzzels over zonnepanelen. Kijk, dat is dan nog leerzaam. Boeren vertellen over hun werk en dagelijks leven op de boerderij. En natuurlijk zijn de koeien van dichtbij te bewonderen. Hoe leuk is dat? Kinderen ontvangen bij aankomst een Campina-doeboek van het weetjes, spelletjes en opdrachten. Nou, dat is weer leuk voor de komende feestdagen en vakantieperiode.
1: Heel leuk en zeker dat je bij die dieren kan zijn. Ja. Het is hier vlak om de hoek, ja. Dus ik ga een keer kijken.
0: Ik krijg bij Facebook video's voorbij van een merrie met een veulen. Oh. En daar een jong kind dan weer bij. Ja. En het aanraken en de voederbak voor zo'n veulentje. En dan de verwantschap tussen een kind en een veulen. En moeder die met grote ogen toekijkt. Oh. Dat zo pril en zo veilig is. Ja,
1: te schattig. Mooi.
0: Ja, te schattig. Inderdaad. Muziek van Crown Heights Affair. Make me the one, dat hoeft niet, maar laten we er gezellig als vrijwilligers hier bij Jam FM een mooi feestje van maken. Met diverse discjockeys en medepresentatrices. Tussen 12 en 2, zo direct. Showtime. Lunchtime. Time for lunch. Kijk, en een glunderend gezicht van.

0: Make me the one, Crown Heights are fair. Simone, het loopt alweer tegen de klok van 12 uur.
1: Ja, we zijn er bijna weer doorheen, ja, door de tijd.
0: Zo hard, hè, deze zaterdagmorgen. Plannen voor de komende dagen. Jij gaat iets leuks doen in de Amsterdam Arena.
1: Ja, ik ga zo werken in de Arena bij Harry.
0: Ja, Harry Styles, die treedt op hier in Amsterdam. De komende 10 concerten staan gepland. Niet allemaal achter elkaar, maar dat kan je zelf uitzoeken. Ik ga vanavond naar DJ Keanu. Die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Misschien even leuk om te zoeken op YouTube. En hij is vanavond live in Amstelveen met een optreden. En dan maken we daar een feestje van. Nog even muziek van Zephyrine Saint featuring Anne Nesby.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd.
4: Concerten en events in de regio.
3: Online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dicht bij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai.
15: Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
16: Amsterdam vreest nieuwe stroomstops door groeidatacenters. Amsterdam waarschuwt dat nieuwe grote stroomaansluitingen straks tijdelijk niet meer mogelijk zijn. Vooral in Oost, Zuidoost en Westpoort. Datacenters gebruiken zoveel stroom dat het netwerk sneller volraakt dan Liander en Tennet kunnen uitbreiden. Bedrijven, laadpleinen en nieuwbouwprojecten kunnen daardoor vertraging oplopen. Terwijl bewoners mogelijk langer moeten wachten op extra laadpalen of zwaardere aansluitingen. De gemeente wil daarom alleen nog streng geselecteerde datacenterprojecten toelaten en zet in op uitbreiding van het stroomnet rond Hemweg en Diemen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam.

0: Stuck met Drake. Hey, Stuck met Drake.
1: En hey, maar luister, luister.
0: Ja.
1: Hij heeft 3 albums tegelijkertijd gereleased. Hoe zit dat?
0: Ja,
1: vertel.
0: Nou ja, dit was de nieuwste track van Drake. Hij heeft gisteren 3 albums inderdaad gereleased.
1: Ja.
0: Ja, hoe zit dat? Dat kunnen we het best aan hem
1: en
0: vragen.
1: En welke is dit? 1, 2 of 3?
0: Hij heeft wel
1: een lekkere track trouwens.
0: Iceman heeft hij. Dat had hij aangekondigd.
1: Okay.
0: Iceman heeft hij aangekondigd.
1: Ja.
0: Maar deze 2 laatste...
1: Ja.
0: Een of andere, 3 EP's of zo.
1: Ja.
0: Die heeft hij niet aangekondigd. Die waren bonus erbij. En
1: aha.
0: Ik heb, omdat hij het gisteren heeft gedropt, heb ik nog even snel kunnen luisteren in de ochtend.
1: Ja.
0: En deze sprak mij het meest aan.
1: Ja.
0: Stuck with you. Oh no.
1: Ja, wij met elkaar dus even. 2 uurtjes.
0: Ja, 7 lang met jou.
1: Ja.
0: Nieuwste van Drake.
1: Superleuk.
0: Ja, en we gaan door naar de Hot Jam.
2: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.
3: Jam on Saturday. Jam FM.
4: A brand new track right now, right here on Jam FM.
5: Jam.

0: Ja, zijn wel een beetje excited. Dit was de nieuwste hot jam.
1: Ik ben niet zo excited als ik naar buiten kijk. Dat weer. Dit is toch geen lente?
0: Hey, ik heb een jarige artiest voor jullie.
1: Oh, ander onderwerp.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, we zijn lekker binnen in de studio. Ja, ja, Wij hebben er geen last van. Hey, de jarige artiest is een big superster.
1: Mm. Wie is het?
0: Ja. Herken je dit nummer al?
1: Zeker.
0: Ik heb het over Janet Damita Jo Jackson. Geboren in Indiana, 16 mei 1966. Young Love, dit is van haar debuutalbum. En Young Love, weet je hoe oud ze was toen, toen ze dit hele album uitbracht?
1: 14?
0: 16, Julia. Oh ja. Ze is van 16 mei 1966. En ja. Op 16-jarige leeftijd, allemaal 666.
1: Ja, ja, ja.
0: Brengt ze gewoon een debuutalbum uit. Ja, ze was het jongste kind van de muzikale familie Jackson. Janet Jackson werd als laatste van de 10 kinderen geboren.
1: Heb je die film gezien trouwens?
0: Oh, we gaan het nu niet over haar broer hebben, Julia.
1: Ja, ja, oké. Sorry.
0: Ik wilde het ook bijna doen, maar ik dacht, nee, kunnen we even... Okay. Ja, even Janet, want dit is ook wel grappig. Ze was heel lang onzeker, hè? Janet voelde zich in eerste tijd heel lang ongemakkelijk in de opnamestudio's. Omdat, ze was jong natuurlijk. En,
1: in de schaduw van?
0: Juist. Ze twijfelde over haar talent. Hè, of ze wel hetzelfde talent had als haar grote broers. Want die hadden natuurlijk al een carrière. Het waren de Jackson 5. Ja. En vooral Michael Jackson. Die had toen al een carrière. En met Off the Wall, hè, eind jaren 90 al. Eind jaren 90.
1: 90?
0: Eind jaren 70. 79 wilde ik zeggen. Ja, in 79 kwam Off the Wall uit. En... ja, in 82 met het... ja, come on man. Ja. Thriller. Dat album is nog steeds het meest best verkochte album aller tijden. Ja, begrijpelijk toch dat ze dan een beetje... Ja. Maar toen kwam Janet met... Control.
1: Ja, die ken ik nog wel. Wij hadden het singeltje. Mijn zusje had hem gekocht.
0: Ja, zij brak internationaal door in 1986 met dit album Control. In Nederland werd het album ook bekroond met een Edison Award. Internationale doorbraak eigenlijk met Control. Het is meer een beetje autobiografische... ja, veel nummers heeft ze ook zelf geschreven. Maar ook hele mooie ballads. Kennen we deze nog?

0: Oh, dat is een jeugdsentiment hier. 86, hè? Dat is nu bijna, ja, zo'n 4 decennia, 40 jaar geleden. Ja, heavy jeugdsentiment hier voor mij. En ik denk voor de meeste mensen ook. Ja, en dit soort mooie nummers. Ik vond Control een van haar sterkste albums, Jul. Jij?
1: Weet ik niet.
0: Oh.
1: Ja, twijfel.
0: Kijk, nummers zoals dit stond er ook op.

0: Maar hierna kwam ook nog een album, Jewel. Weet je nog welke? Na Control kwam ze met...
1: Oh. Ja, ja, ja.
0: Ze kwam met...
1: Zeg het.
0: Rhythm Nation.
1: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: die vond ik wel heel goed.
0: In 1989 kwam Opin Janet met... Dit stond toch op Rhythm Nation? Of hoort die ook nog bij Control? Nee, volgens mij hoort deze nog steeds bij Control, Jewel. Ja,

0: Luister je naar Janet vroeger?
1: Ja, maar op cassettebandjes?
0: Oh ja, klopt.
1: Nee, wacht even. Ja, dat singeltje dus?
0: Nou, in ieder geval, ja. Ze is 60 jaar geworden.
1: Op MTV.
0: Oh ja, klopt.
1: Heb ik een t-shirtje van gescoord trouwens laatst.
0: Oh ja.
1: Van MTV.
0: Trouwens, ik heb wel die film gezien. Nu gaan we het toch weer over haar broer hebben, Michael Jackson.
1: Heb je hem gezien?
0: Ja, ik heb hem gezien. Ik was wel onder indruk. Maar over MTV gesproken, dat voornamelijk blanke artiesten daar... Michael Jackson was volgens mij de eerste getinte artiest die daar zijn podium kreeg.
1: Echt waar?
0: Ja, dat kwam in die film
1: voor.
0: Ja, best wel shocking. Ik dacht, wow, zat dat zo? Maar goed, Janet Jackson, jarig vandaag, 60 jaar geworden. Miss You Much. Ja, dat was van Rhythm Nation. Dat was haar grootste, meest verkopende album met meer dan 20 miljoen
1: extra. Echt goed, ja.
0: Ja, kleine intermezzo voor Janet Jackson hier.

0: Hey, ik heb toch gekozen om een ander nummer te draaien. Toch wel weer van Control. Funny how time flies when you're having fun. Hebben we een beetje fun hier?
1: Zeker.
0: Oké, dan gaat hij dan. Happy birthday.

Oh, Janet, happy birthday. 60 jaar geworden hier van het album Control. En we hebben nog een jarige. Herkennen we dit kleine stemmetje nog?

0: Ik zou zo zeggen dat Jackson 5.
1: Ja, dat dacht ik ook,
0: ik zou,
1: ja.
0: Ik zou denken,
1: zou je zo zeggen?
0: Ik zou denken Michael Jackson, maar hij is geboren in Boston, 16 mei 1968. Hij is de leadzanger van hey, New Edition. En het waren ook de nieuwe edities van opvolging op ja, de Jackson 5.
1: Die trend is er toen heel veel van die lookalikes. En,
0: dit stemmetje van Rob Trasband, hij is jarig vandaag.
1: Ik denk niet meer dat hij dat stemmetje heeft.
0: Nee. Maar ze deden mee aan een... Ja, deze band bestaat trouwens al uit de jaren 70, Julia. Eind jaren 70, 78 opgericht. Bandleden Bobby Brown. Jongens van Bell Biv DeVoe. Ze deden mee aan een talentenjacht in 82. En de hoofdprijs was $500 en een platencontract. Ze werden tweede, maar ze mochten de volgende dag gewoon komen in de studio. En ze brachten dit album uit, Candy Girl in 83. En inderdaad wat je zei, Julia, kleine jongens worden groot. Want toen kwam hij met...
2: Listen baby, don't even waste your tears on an insensitive...
0: Hij kwam met een debuutalbum. Sensitivity.
2: Is someone who cares.
0: In 1990 uitgebracht, hij ging solo.
2: Someone like me, baby. Someone with sensitivity.
0: Ja, Rob Trasband's jarig vandaag. 2 miljoen exemplaren verkocht van dit debuutalbum, soloalbum. Maar ze kwamen wel weer bij elkaar in 1996. En toen brachten ze hun 6e album uit. Released in 1996. Kennen we deze nog? Dus alle bandleden kwamen weer bij elkaar. Ook Bobby Brown, Bell Biv DeVoe, Ralph Tresvant. Om dit album op te nemen in 1996. En ze zijn op dit moment bezig met een tour. Ja, New Edition is back. Begin van dit jaar zijn ze begonnen met Boyz II Men. En deze tour duurt tot en met oktober 2026. Ja. En ik heb een nummertje voor jullie klaarstaan. Ralph Tresvant is jarig. Hij heeft een nummer uitgebracht met zijn bandlid Johnny Gill.
1: Mm-hmm.
0: Johnny Gill zat ook in New Edition. Ja, deze hebben ze in 2020 uitgebracht. Laten we maar gewoon wat muziek draaien, hè.

0: Nee, deze kon ik niet afkappen. Nee, dit waren Johnny Gill en Ralph Tresvant. Happy birthday, Ralph Tresvant. Hij is trouwens ook een radiopersoonlijkheid. Hij heeft een eigen show ook. Ja, Jules, ze zijn nog bezig met een tour. Nou, in Amerika, mocht je daar toevallig zijn. New Edition is back.
1: Alleen in Amerika toeren ze.
0: Ja, maar vanaf januari zijn ze aan het toeren. New Edition Way Tour 2026 samen met Boyz II Men. En ze werden trouwens vergezeld door Toni Braxton begin van het jaar. Maar zij heeft nu denk ik eventjes pauze. Deze mannen gaan gewoon door. Tot oktober is die tour.
1: Mm.
0: Ja, en wat hebben we zo in het nieuws?
1: Kunstgrasveld. Een nieuw kunstgrasveld in Duivendrecht.
0: Ik heb straks nieuwe muziek voor jullie na het nieuws. Durard Bernard.
1: Oh.
0: Yes.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat meldt de NOS. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het...
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw kunstgrasveld voor CTO 70 moet sportclub toekomstbestendig maken. CTO 70 in Duivendrecht krijgt vanaf 18 mei een nieuw kunstgrasveld, zodat trainingen en wedstrijden ook bij slecht weer door kunnen gaan. De gemeente maakte daar een unaniem raadsbesluit voor, geld voor vrij, omdat het oude natuurgrasveld vaak onbespeelbaar was door regen en de club sterk groeit. Tegelijkertijd op Sportpark De Hoop komen er ook nieuwe Jeu de Boelbanen en een beachvolleybalveld. Volgens wethouder Victor Frequent zijn goede sportaccommodaties belangrijk om inwoners te laten sporten en bewegen. Uit landelijk onderzoek blijkt bovendien dat sportverenigingen niet alleen sportief, maar ook maatschappelijk veel waarde hebben voor hun omgeving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nana en Julia.
4: Jam op zaterdag. Jam FM.
5: I need a fix. Fixation, fixation, fixation. I need a fix.

0: Meer touch, love fixation. Ben je soms ook zo gefixeerd op iemand in de liefde?
1: Vooral gefixeerd op mijn lunch nu.
0: Dus, ja, precies. Ik kan beter gefixeerd
1: time
0: zijn. Hey, maar we hebben een request trouwens. Ja, dit was een track uit 87, hè, jongens uit Brooklyn. Touch heette ze, de band. En ze zijn individueel nog bezig, hoor, in de muziekindustrie. Ze zijn not vanished. We hebben trouwens wat een beller net. In de studio, wat een beller. We hebben een request en we gaan hem draaien. Back to the 80s. Freddie Jackson, speciaal voor jou. Robert, Crazy for Me. Oh, ben je een beetje crazy op ons? Nee, toch?
2: Are you ready?
3: Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Maar Roberto, en Roberto was zo dapper om naar de studio te bellen. Ja, want tegenwoordig... mensen durven niet zo snel naar de studio te bellen. Mocht je ook een request hebben, je bent altijd welkom. 06 13 11 66 93. En ik heb wat nieuwe muziek voor jullie klaarstaan. Kennen we Duard Bernard nog? Jules, hij heeft een Grammy Award gewonnen voor zijn Bloom album. Best progressieve R&B album.
1: Ja,
0: eerder dit jaar won hij voor zijn vorige album een Grammy Award. En hij heeft iets nieuws uitgebracht en dat wil ik met jullie delen. Het schijnt ook dat hij echte muzikanten gebruikt. Hij gebruikt de gitarist bijvoorbeeld van die muzikant die bij Erykah Badu ook...
1: Dat is nu nieuws, hè? Lijkt het wel.
0: Ja, hij gebruikt gewoon echte muzikanten. Ja, ja. En dat is ook te horen, want zijn vader was een audiotechnicus, ook voor Earth, Wind & Fire.
1: Oh.
0: De vader van Duard Bernard.
1: Wow.
0: Luister maar, zijn nieuwste album. Music. Jam FM.

0: deze maand uitgebracht. De nieuwste album hier van Gerard Bernard.
1: Echt
0: verrast. Ja, dit jaar
1: erg
0: won
1: goed.
0: Hij won nog een Grammy Award voor zijn vorige album. En dit was van zijn laatste album. Ja, uitgebracht nieuw album deze maand. En hij geeft een optreden. Woensdag 29 juli staat hij in de Melkweg. Deze Gerard Bernard. En het is trouwens de dag van het licht, Julia, dacht ik.
1: Vandaag?
0: Ja.
1: Okay.
0: En ik dacht, ik ga wat enlightenment hier toevoegen aan de playlist. Yes, we gaan terug naar de jaren 80, 84, Burning Flame, Enlightenment.
2: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

Hey, is The Burning Flame. En ik heb weer wat nieuwe muziek voor jullie. Genevieve heeft ook een nieuw album uitgebracht. Party Crasher. Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. New music. Jam FM.

0: Nieuws van Genevieve, Party Crasher. En is er vanavond een party, Jewel? Hebben we nog?
1: Ik heb geen idee.
0: Als je jong bent, ben je ook een party crasher.
1: Overal van op de hoogte.
0: Wil je gewoon donderdag al gaan? Vrijdag?
1: Ja, tuurlijk.
0: Is er zaterdag nog wat te doen?
1: Ja, het ook. Ja.
0: Dat was Party Crasher, nieuwste sound hier.
1: Wij gaan hem crashen.
0: Nee, ik heb nog... Promise, I have one track for you. Glaze, Promises.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
11: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
12: Bijlmer Run op andere plek. Op 16 mei is de 5e editie van de Bijlmer Run. Vanwege de bouwwerkzaamheden op het Anton de Komplein start en eindigt deze hardloopwedstrijd dit jaar op het Krijnestplein. Tijdens de loop kunt u sommige fietspaden niet gebruiken. Wat in 2022 begon als een klein buurtinitiatief is in 5 jaar tijd uitgegroeid tot een groot hardloopfeest dat lopers vanuit heel Amsterdam en ver daarbuiten aantrekt. De jubileumeditie belooft groter, energieker en meeslepender te worden dan ooit. Met nieuwe routes, verbeterde faciliteiten, uitgebreide line-up aan muziek en activaties langs de parcours en een nog meer inclusieve communitybeleving zet de Bijlmer Run opnieuw een stap vooruit in het sportieve en culturele landschap van de stad. De routes van de Bijlmer Run lopen over fietspaden en door verschillende wijken in Zuidoost. Hierdoor kunt u op 16 mei tijdelijk beperkt gebruik maken van bepaalde fietspaden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bijlmer Run. Tot zover meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
13: Dankjewel Nada.
12: Doe je ook mee, Joel?
14: Wij zijn Jam FM.
10: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
10: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
13: Ja, welkom. 2 uur Time for Lunch ben je beland. En wat een weer. En wij slepen je doorheen met heerlijke muziek. Ik heb een heerlijke track klaarstaan. French Kiss After Work. Ja, het is niet die French Kiss Lil Louis uit 1989. Want die kunnen we niet draaien om 1 uur. 5 over 1. Maar luister maar goed. Dit gaat over, ja, na werktijd. Wat gebeurt daar?

0: After Work French Kiss uit 2016 deze. Ja, en de titel verwijst eigenlijk naar dat ontspannen gevoel, hè, na een lange werkdag. After Work borrelsfeertje. Daar gaat dit nummer over. Ja, ik heb een heerlijke track al klaarstaan weer. En jij nog een slokje voor je koffie? Ik hoorde het gewoon. Ja, Amazing heet het. Featuring DJ Khaled, Mary J. Blige. En wat zo bijzonder is, ik wil toch even een beetje over wat diepgang hebben over dit nummer. Er zit een hele bekende reggae sample in. Mm. Ken je dat nummer nog? You Don't Love Me, No, No, No.
1: Mm-hmm.
0: Uit 94. Luister maar goed of jij hem ook hoort.

0: Bring the Cake In. Amazing featuring DJ Khaled, Mary J. Blige. En het was dus op haar, wat was het? 14e studioalbum Good Morning Gorgeous uit 2022. Ja, en gaan we vanuit 2022, of wat moet ik zeggen, deze was in 2021 uitgebracht.
1: Ja, ze toert gewoon nog steeds, hè?
0: Ze had ook
1: een wereldtour. Nou, wereldtour, nee, een US tour. Maar ze heeft heel veel data in juli. Mocht je toevallig weer in Las Vegas zijn.
0: Ja, toevallig. Is ze daar dan ook resident of niet?
1: Ja.
0: Of is het voor een paar optredens?
1: Dat een paar, ja, wel een paar. Maar gewoon door het hele land zie ik hier een paar data ook staan. Ja.
0: Al die artiesten. Nou goed, wij waren net even aan het spieken ook inderdaad. Hè? Een artiest die we graag willen zien in oktober. Maar we durfden hem toch nog niet helemaal te hameren, toch? We hadden zoiets van,
1: wie dan?
0: Wat als er een groter artiest komt?
1: Ja,
0: ja. Ja. Dat is natuurlijk heel stom. Eigenlijk moet je het gewoon boeken. Maar goed. Ja, vanuit 2021 gaan we naar 1981. BB&Q Band Starlet. En waar kennen we die nog van? Ja, dat weet je natuurlijk wel, toch? Van die Veronica-tune.

0: En uiteraard werd hij natuurlijk gebruikt voor de Nederlandse top 40. Echt een hele herkenbare intro geworden. Bijna kun je het niet meer loszien van elkaar. Ja, wat hebben we straks in het nieuws eigenlijk?
1: De avondvierdaags in Ouderkerk.
0: Oké, okay. Ja. Die gaat van start alweer. Oh, ik hoop zo dat ze niet dit weer hebben. Vind ik dat zo sneu. Van die stromende regen die kinderen lopen.
1: Dat lukt wel toch, Jewel? Dat zijn ze gewend.
0: Oh, ja, je woont in Nederland. Ja.
1: Kinderen voelen dat niet echt. Het is, valt wel mee, toch?
0: Ja, wij vinden het vaak spannender, inderdaad. Dat is ook wel waar. Ja, we komen nog wel een paar nummers. En ik ga jullie misschien een klein beetje verrassen. Ik zeg, wat hebben we straks in het nieuws? Maar daar zijn we nog lang niet.
1: Nee, ik denk, wat doe je nou? Maar je houdt me scherp.
0: Nou, ja, precies. Nee, nummer 27 maart, onlangs uitgebracht van Snoop Dogg. En het heet Stop Counting My Pockets. En dat is eigenlijk een soort van knipoog naar die West Coast Crip culture. En dat heeft eigenlijk te maken ook met... Ja, mensen moeten zich niet bemoeien met hoeveel geld je verdient of bezit. Ja, dat is wat die uitdrukking inhoudt.
1: Je kan nooit in iemands portemonnee kijken.
0: Nee, maar soms zijn mensen heel nieuwsgierig. Snoop Dogg hier, stop counting my pockets. New music.

Counting My Pocket, Snoop Dogg. En ja, nieuwe muziek. Maart 2026 deze uitgebracht. En ik wil dat heel even hebben over Harry Styles. 10 concerten gaat hij geven in Nederland. En ja, de eerste volgens mij dit weekend. Of vandaag al. Ik heb het even niet 100% scherp. Maar ik weet wel, indrukwekkende 10 concerten. En ik dacht, ja, wij draaien natuurlijk Harry Styles helemaal niet bij Jam. En daar komt mijn collega binnenlopen. We draaien Harry Styles helemaal niet. En toen dacht ik, ik moet op zoek gaan naar een versie die Jam waardig is. Ik weet niet of ik hem helemaal uit laat spelen, maar ik vond het wel te leuk om even niet te doen. Even aandacht aan besteden. Het is toch wel een superstar. En 10 keer uitverkopen, ja, doe het er maar na. Nou goed, ik hoop dat deze... Het is een Moncella remix. En nou ja, luister maar even. Is deze Jam waardig? The ultimate old and new school mix. Jam.

0: Harry Styles, Daydreaming in een speciale TikTok. Ik weet het niet hoor. Montella remix. Ik dacht, nou ja, kan deze. Nou, ik zal jullie niet langer... Ik dacht, het is wel echt een superster. Hè? Ik weet niet hoe hij het allemaal doet. Hij heeft natuurlijk een enorm team om zich heen. Om hem die superster te maken en te houden.
1: Uiteindelijk, ja.
0: Imago, stylisten, weet ik het wat allemaal. Maar goed, 10 keer in Nederland uitverkocht.
1: Het is een record.
0: In Amsterdam. Ja, het is echt een record, ja.
1: 10 concerten, wow.
0: Amazing. Maar goed, we gaan weer naar Good Old 80s. Ik heb Rolls Royce klaarstaan in een extended version uit 84. En het nummer heet New Love.
2: Jam FM. Always smooth and funky.

0: heb hem echt ontdekt. Rose for Boys, New Love. Extended, je hoorde het al.
1: En ben jij ook op zoek naar een nieuwe liefde?
0: Ja, nou, deze leadzang, ja, die werd verzorgd door Ricky Benson. En daarvoor was het natuurlijk Gwen Dickey. Die kennen we natuurlijk wel, hè? Die draaien wij ook vaak bij Jam. En dan ga ik het nog een keer vragen. Wat hebben we nou straks in het nieuws?
1: Vierdaagse in Ouderkerk.
0: Ah, en start die maandag?
1: Yes, 18e. Nee, 18, ja, 18. Dat is. Is dat dinsdag? Of, hè?
0: Nee, wacht even. 18 maandag, is ja. Maandag, inderdaad. Ja, wat wel vervelend is, die vierdaagse.
1: Ja.
0: Dat zou je niet geloven, maar het gaat gewoon regenen. Ja. 4 dagen lang.
1: Nee.
0: En na 4 dagen gaat die zon schijnen, zie ik dus net.
1: Nee, dat komt helemaal goed.
0: Vind ik toch altijd moet wel, toch wel heel
1: een uurtje,
0: zielig, hoor.
1: Het moet toch wel eventjes droog blijven. Nee, het komt wel goed.
0: Komt dat goed, denk
1: ja.
0: je? Heb je zelf wel eens een 4-daagse gelopen eigenlijk?
1: Ik vind het heel heftig rennen, hoor. Mijn knie...
0: Nee, niet rennen. Het
1: ja,
0: is lopen.
1: Lopen, ja, oké. Okay.
0: Dacht
1: Balmerun.
0: Jij dat het rennen was?
1: Nee, Balmerun. Ja, dat is vandaag ook bezig. Balmerun.
0: Nee, maar heb je als kind lopen. Niet gewoon zo'n 4-daagse gelopen? Heb je het toch wel eens gedaan met zo'n sinaasappel en zo'n muntje? En,
1: ik heb wel Sinter Maarten gelopen.
0: Oh ja, met die lampionnetjes. Snoep.
1: Echt een beloning.
0: Je ging snoep, niet voor de bloemen.
1: Tuurlijk. En gooide je ook dat fruit weg? Als je dan was je gewoon teleurgesteld.
0: Oh, ben jij erg?
1: Ja, ik was, als je een appel kreeg, ik dacht, wat is dit nou?
0: Nee, dat meen je niet. Oh, dan was ik echt een brave.
1: Nee, ik dacht, wat is dit nou?
0: Echt?
1: Fruit, dan was ik
0: nooit
1: teleurgesteld.
0: Oh.
1: Maar nu hoef ik geen snoep meer. Ik wil liever fruit. Natural fruit.
0: Precies. Ja, daarom zaten we ook net chocolade eten. Mm. Maar goed, dat hebben ze niet gezien. We gaan even naar het nieuws. En daarna, ja, grote verrassing weer.

0: disco, funk en R&B.
1: Timo van Amstel.
2: Jam FM, where the magic is in the music.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 2:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Op 18 mei 2026 gaat de 19e editie van de Avondvierdaags in Oudekerk weer van start. Tijdens dit jaarlijkse evenement zet de jeugd uit Oudekerk, Amstelveen en Nes aan de Amstel het beste beentje weer voort. Inschrijven voor 2026 staat open van 23 maart tot en met 7 mei. Inschrijven na die datum is mogelijk, maar uitreiking van de medaille op de finale dag is dan niet gegarandeerd. Tot zoveel meer nieuws over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
5: Dankjewel Nada.
4: Dus het kan nog.
5: Het kan nog, ja.
6: Time for lunch. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Met Nada en jullie.

0: Ja, mix moet ik eigenlijk zeggen. Die is in 2013 gemaakt. Maar de vocalen van deze fantastische zangeres, die is al opgenomen. Die zijn al opgenomen in 2002. En ik hoor net van mijn radiocollega dat ze 86 is.
1: Ja, Candy Staten, 86. Wow, wow, en Jewel.
0: Ze staat, hoe ziet ze eruit?
1: Ja, ze staat gewoon nog gepland in het Verenigd Koninkrijk. Staat een optreden gepland.
0: En ik zei tegen jou, heb je naar de datum gekeken?
1: Na 8 augustus staat ze met Grace Jones daar nog een optreden te geven binnenkort in de zomer.
0: Dat is wel echt geweldig om mee te maken, hoor.
1: En je kan de boot pakken, zover is het niet.
0: Oh, wow, amazing. Ja, nou ja, ik vind het sowieso heel knap. Mensen die tot verre nog bezig zijn inderdaad met creativiteit. Nog steeds zingen, muziek maken. En laat het een voorbeeld zijn voor de jongeren inderdaad. Ga gewoon echt een muziekinstrument bespelen. Ga echt een muziek maken. Oh nee. Ik zeg niet dat AI helemaal slecht is. Maar soms, ja, ik vind het zo'n dooddoener. We kunnen er niet omheen. En ik denk van ja, come on. Weet je, het ambacht, kom op. Ja, het is te belangrijk.
1: Er zijn wel echte mensen die knopjes nog bedienen hier.
0: Ja, nou,
1: gaat wel eens wat mis, maar ja, dat is, hoort erbij. Ja.
0: Menselijk, menselijk. Ja. Het zijn mensen. Volgende klaarstaan, Cartel, een Franse producer. En in samenwerking met een Londense rapper. Ja, wat krijg je dan? All In heet dat. En die rapper heet Jay Lingo. Dit nummer is uit juli 2020.
2: Jam. Jam FM.

0: Frans en UK. En dan krijg je All In Cartel featuring Che Lingo. En je hoort het natuurlijk al afkomstig uit de UK. En je hoort het gewoon, hè? Ik zei het net al tegen Nada. Je hoort gewoon het verschil, uitspraak. Ik weet het niet. Het is gewoon een hele andere vibe dan een Amerikaanse rapper. En ik vind het wel leuk. Wij vonden het wel lekker klinken. En de volgende klaarstaan. Heerlijk. Grote verrassing. Soms ga ik op zoek naar pareltjes. Deze uit 1980.
1: Weet je wat ik me altijd afvraag, Julia? Als ik zijn naam zie staan, wat is er met die rode onderbroek gebeurd? Toch zo'n leather pants.
0: Oh, ja. Nou, dat heet een tok. Nou, zegt toch wel genoeg.
1: What happened? Is er daar de veiling op?
0: Luisteraars, over wie heb ik het? Niemand minder dan. Nou, het is eigenlijk een band. Maar Cameo natuurlijk. Ja, en dit nummer hebben wij officieel niet hier staan. Als in, ik heb hem ingebracht vandaag. Uit 80. En het heet dus On The One. En dat schijnt dus inderdaad in de funk scene een soort van, concept te zijn. En het gaat erover dat het betekent dat de allereerste tel, de 1 van de maat, zwaar geaccentueerd wordt. Om die ultieme groove neer te zetten. Nou, James Brown is daar volgens mij mee begonnen. Ook de ultieme soul-funk-sensatie, die kennen we natuurlijk wel. Ja, en deze stond op het 5e studioalbum en het heet Cameosis. En ja, ik vond hem gewoon te lekker, te fijn. Dit is Cameo met On The One.
2: This is Jam FM.

0: On The One, Cameo. Uit 1980 deze. Ja, en hoewel hij niet meer intensief toert, is dat inmiddels overgenomen door zijn twee zonen. En dat is wel grappig, want hij houdt echt die regie strak in handen. Maar die zonen die treden nu op, samen met die bandleden. En meneer Larry Blackman himself, dat is zijn naam, een zanger van Cameo, die woont tegenwoordig in Las Vegas. En dat kwam omdat daar een langdurige residency was. En daar is hij blijven kleven en blijven wonen. En hij vond het daar zo geweldig.
1: Goed klimaat, hè?
0: Goed klimaat. Ja. Ik heb geen idee, maar dat intensieve toeren doet hij niet meer. Hij is nu overgenomen dus door die Larry Scott Blackman en BJ Blackman Wheeler. En zij worden dus op het podium bijgestaan door die bandleden die al meer dan 30 jaar bij Cameo spelen. Waaronder Kevin Kendrick en Jeff Nelson. Ja, ik heb geen idee, er staat hier niets over Europa of zo. Maar grappig dat die dus... Ja, volgens mij hebben ze onlangs nog een 50-jarig jubileum gevierd. Dus dat is wel...
1: With the red pants of niet?
0: Ja, ik weet niet of ze die tok ook hebben overgenomen, maar dat zal wel niet.
1: Ja, ik denk dat hij hem gewoon nog in zijn slaapkamer heeft hangen ergens, hoor.
0: Ja, ik denk het ergens ingelijst.
1: Maar wel een goede statement. Hij heeft het ontworpen of bedacht om gewoon aandacht te trekken.
0: Ja, grappig.
1: Hij wilde, ja, en het heeft wel gewerkt.
0: En wat... iedereen... Ja, precies, kapsel en inderdaad die tok. Ja, we zijn bijna bij het einde van Time for Lunch beland. En ik wilde jullie nog een heel fijn weekend wensen. Als in, het is natuurlijk niet zo fantastisch weer. Maar ga vooral toch wel naar buiten.
1: En volgende week hebben we
0: heel
1: een live...
0: We hebben
1: een live gast in de studio.
0: Volgende week een live gast om 1:00. Claudia Conrado. Even uit mijn hoofd.
1: Veel verklappen toch, Joel?
0: Oh.
1: We moeten spannend blijven.
0: Oh, nou goed.
1: Ja, nu gaat iedereen googelen en zo.
0: Nou.
1: Nee.
0: Over 1:00 dus volgende week live in de studio. Misschien gaat ze nog iets zingen. Ik denk dat we haar een paar vragen gaan stellen sowieso.
1: Ja.
0: En ik heb nog wel twee tracks klaarstaan. Eentje nu. Het nummer is van Ben West Beach uit 2011. En het heet Falling. Echt lekker soulful, danceable. Even weer heerlijk die dynamiek terugbrengen.

0: computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropoolregio Nieuwsupdate.
14: Naturalis op de Zuidas en gratis toegang Heineken Experience. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Leidse Museum Naturalis start op 2 juli met een permanente tentoonstelling op de Zuidas in het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas. Voor de liefhebber een mooie kans om zich te vergapen aan bijzondere objecten uit de Natuurhistorische Expo. Een van de kopstukken vormt de schedel van een Tyrannosaurus, een vleesetende dinosaurus die 60 tot 70 miljoen jaar geleden leefde en jaagde in Noord-Amerika. De Heineken Experience aan de Stadhouderskade viert alweer hun 25e verjaardag. Om dit jubileum te vieren mogen Amsterdammers op 29 mei gratis deelnemen aan de interactieve rondleiding rond de Oude Brouwerij, die in 1867 werd geopend door Gerard Adriaan Heineken, de grootvader van Freddy. Geïnteresseerden worden verzocht om online te reserveren via de website. Hierbij moet wel bewijs worden geleverd dat de persoon in kwestie daadwerkelijk een inwoner van de stad is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
15: Wij zijn Jam FM.
16: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
17: Altijd op de hoogte met Jam 104.9. Smooth en funky, verfrissend, soulful en altijd dichtbij. Dit is de unieke muziekmix van Jam FM.
18: Hans van Soest!
19: Soest! Voilà.
20: Always smooth and funky. Jam FM. Jam FM. 104.9 FM.

Ja, het was er even na tweeën. En dan krijg je dit soort dingen. Die lunch van Nadia en Julia, die was weer chic hoor. Lekker. Dank je, dames. En vanaf nu natuurlijk Hans van Soest tot aan 3 uur van het album. Natuurlijk C'est Chic Chic Sheer met die fantastische Le Freak. Maar ook die Cote & Bee sketch, daar kwam het ook vandaan. Cote & Bee kopen een bakkie, weet je wel, dat was het, ja. Mooie tv was dat ook inderdaad. Nou, ik heb weer fijne tracks voor jou. Onder andere wat nieuwe tracks, maar ook van grote artiesten dit keer. Dus blijf er gewoon lekker bij tot 3 uur ongeveer. En dan schrijven we de beurt weer door. Oh ja, deze is heel fijn om te horen. Het is de nieuwe Snoop Dogg. Als je nou niet meer in mijn pockets gaat zitten, jongens. Stop.

is de kleinste, kortste single van Snoopy Dogg. 2 minuten en 1 seconde. Ja, deze. Stop counting my pockets. Ah, er zit wat wiet in en zo. En wat stuff, man. Ja, dan moet je niet aankomen. Want dan heb je volgens mij ruzie met hem. Dus, ik heb hier nog een track. De nieuwe Weather Girls zijn weer in de studio gedoken. Two Tons of Fun noemen ze zichzelf ook. Omdat ze nogal zeg maar breed zijn in de uitvoering. De nieuwe track. Earth Can Be Like Heaven. Hier bij de Jam.

baby. Deze is leuk, zeg. De dames Weather Girls. Het waren vier dames en er zijn er twee van overgebleven. Dit is de nieuwe track. Ze zijn opnieuw in de studio gedoken. Met Earth Can Be Like Heaven hebben ze een nieuwe single. Deze band gaat ook weer optreden. Kraak en Smaak zitten voorlopig nog eventjes in andere landen. Roemenië ongeveer en in Oostenrijk. Maar ook in Portugal op 27 juni. Houd even in de gaten. Daar is het Moor Festival. En treden ze op. Leuke band hoor. Gaat zien. Sweetheart.

Ja, en ik vertelde je net over die tour die ze gaan maken. Ze gaan hem ook nog in Utrecht doen. 18 december komen ze naar Tivoli in Vredenburg. Zo, wij zijn helemaal bij wat betreft kraak en smaak. En er zit kraak en smaak aan, hoor, deze band. Gratis te zien. SOS Band is de volgende op de draaitafel. De linkse draaitafel, plaatje The Finest 2014. Heerlijke track, een van de laatste van die SOS.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boerderij Polderzicht in Oudekerk doet mee aan de Campina Open Boerderijdagen. Een avondvierdaagse Oudekerk gaat maandag van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. De boerderij Polderzicht is dit jaar de enige boerderij in de gemeente Ouder Amstel die meedoet aan de Campina Open Boerderijdagen. Op maandag 25 mei opent de boerderij haar deuren voor publiek en krijgen bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van het boerenleven. Tijdens de open boerderijdagen staat beleven centraal. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met activiteiten zoals ontbijtjoelen, zuivelmemory en puzzels over zonnepanelen. En de boeren die vertellen alles over het boerenleven. Van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de middag is de boerderij Polderzicht open en de toegang is gratis. De 19e editie van de avondvierdaagse Oudekerk gaat maandag 18 mei weer van start. De start is bij de kantine van SV Oudekerk. De organisatie is in handen van de stichting Avondvierdaagse Ouder Amstel. De laatste wandelavond is donderdag 21 mei. Tijdens dit evenement zet de jeugdhout Oudekerk, Amstelveen en Nessan de Amstel weer het beste beentje voor. Meer informatie en contact. info@wandelookmee.nl of kijk op wandelookmee.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Hans van Soest!
4: Daar hebben we niks aan.
3: Ja, wacht nou joh! Zo, voilà. Oh, we zijn goed.
5: The heart and soul of your radio. Jam FM. Close your eyes. And what do you hear? It's

van gehoord, deze band. Tenminste, ja, ik wel, maar heel veel mensen niet. Want het is een echte een eendagsvlieg. Ja, we denken dat die door John Lee is geproduceerd. Dat lezen we terug in de biografieën. Maar verder kunnen we niks vinden van Trust, hoor. Maar het was wel een fijne track en ik was gewoon benieuwd. Ik denk, nou, misschien is het wel fijn dat dit soort bands gewoon lekker doorgaan met muziek maken. Zo lekker, deze track. Nou ja, het is niet anders. Ze zijn ermee gestopt. Er hebben maar één plaat gemaakt. En die was bekend in Amerika, maar ook in Nederland, dankzij de Soul Show waarschijnlijk. Dus nou ja, we gaan even een paar tandjes terug. Welkom terug trouwens. Een paar tandjes terug, want Mary J. Blige is on the route. Hier bij de Jam. Ze heeft een nieuwe single gemaakt. Weer in de studio gedoken, deze Queen. Want Love. Hier bij de Jam.

Jay Blige. Dit was een prachtige track van haar. Mooi. En de DJ Gus Leon

0: Ja, er zitten wat chic elementen in. Ik vond het wel mooi, deze track van DJ Gosselin. We hadden hem een paar weken geleden nog hier in de studio. Ja, uit Lyon. Ja, inderdaad. En wie hebben we hier dan?
1: Hi, this is Tom Brown and you're listening to Jam FM. Always smooth and funky.
0: Brighter tomorrow.

Funking Futuremaker heeft een behoorlijk wat royalties opgebracht. Dus ik denk dat hij wel tevreden is met als het gaat om financiële zaken, zeg maar. Ja. Nou, we zijn er weer doorheen. Het is weer tijd om de microfoon door te geven aan Andries Korthuis. Hij is er na 3 uur. Maar dat is nog een hele funky zaterdagavond, hoor. Met de mixes vanaf 8 uur. En natuurlijk ook de fijne shows. Onder andere, dat is wel even leuk om te laten zien. Ik ben het even kwijt hier op de scherm. Maar we hebben nog veel meer leuke programma's, inderdaad. Vanavond, na dit programma en na die andere gast, hebben we nog vele fijne tracks. Dus blijf er gewoon lekker bij. En zien wij elkaar volgende week weer. Tot dan.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed!
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest. Onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Een dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Gouden Koets 2.0 en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. De 77-jarige Rini Assink is een kleine 5 jaar bezig geweest in het Noord-Hollandse Haringhuizen met het bouwen van zijn versie van de Gouden Koets. Zijn creatie is te zien op 29 mei, wanneer hij zal flaneren langs de Amsterdamse grachten. Hij benadrukt dat zijn rijtuig geen kopie is van de originele koninklijke Gouden Koets. Het is een eigentijds alternatief met een duidelijke invulling qua natuur en verbinding. Er is een nieuw concept opgezet wat een samensmelting is van het caféleven en muziek. De zogenaamde Amstel Live in de kroeg trekt het hele land door als aftrap naar de Vrienden van Amstel Live dat in januari weer losgaat. De muzikale tour start op 21 mei en zal iedere donderdagavond een andere horecagelegenheid met een optreden verwennen. Amsterdam komt aan de beurt op 4 juni in Bistro Café Café, dat als passend adres ook nog eens Amstel 1 heeft. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk...

Welkom, dit is de Soul Express hier op DMFM. Je hoort de AP Connection, Get Down en daarvoor nog het lekkere Just Get Ready van de SOS Band. Straks DJ, Jesse Jeff en de Fresh Prince. Eerst Boss Skaggs, Lowdown, afkomstig van zijn album Sail the Crease. Het was de tweede single afkomstig van het album en de eerste, It's Over, had redelijk verkocht. Lowdown bleef daar in eerste instantie ver bij achter totdat een radiostation in Cleveland het regelmatig begon te draaien. En wij ook hier bij Jam FM.

DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. I'm looking for the one to be with me. Tussen haakjes, wat jij wil. Tot aan de break. Babyface, I love you, babe. Eerst Gwen McRae. In 1975 scoorde ze haar eerste R&B nummer 1 hit met Rockin' Chair. De daaropvolgende single Love Insurance deed het ook goed. In 1976 bracht ze de single Winners Together, Losers Apart uit. En in de jaren 80 werd Gwen populair in Europa en scoorde met dit Keep the Fire Burning.

0: Het nieuws van 3:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel. Een vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Mijn naam is Martin Rodenburg. Van 18 mei tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en op de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Vervoertje Duivendrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. Voor inwoners van Duivendrecht die minder mobiel zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt het vervoertje al 1,5 jaar een uitkomst. Het aantal klanten uit Duivendrecht groeit snel en nadert inmiddels de 90. Daarom is uitbreiding van het chauffeursteam hard nodig. Of je nu een vast dagdeel beschikbaar bent of liever flexibel rijdt, jouw inzet maakt echt het verschil. Wil jij je inzetten voor medewoners? Voor meer informatie kijk je op www.vervoertje.nl. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 4 en 6 uur 's middags heel anders klinken. Tune in JamfM. Marina de Beurs, Richard Koning en René Tepas gaan je verblijden met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten, uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten, sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 4 tot 6 naar Tune In.

Jam FM, de streekomroep voor Oudekerk, Duivendrecht en Amstelveen. Always smooth and funky. Je hoorde Bruno Mars en Cardi B. Finesse. En ik begon met de Soul Trend Orchestra, Shiver. Straks hier Chaka Khan. Eerst Jenny Burton, die haar carrière begint als leadzangeres van Seabanks. In 1983 kiest ze voor een solo carrière en brengt haar debuutalbum In Black and White uit. Maar het meeste succes heeft ze met een hitsingle, Bad Habits, dat een jaar later wordt uitgebracht. En nou denk je, nou dat gaat hij draaien. Nou, even niet. Wel deze. Anticipation.

En dat was hem bijna alweer, de Soul Express hier. Tony en Tone, uiteraard een New Jack Swing R&B groepje uit Oakland. En dat zijn Dwayne Wiggins, Timothy Christian Riley en Rafael Sadiq. Die de band overigens gebruikte als springplank naar een succesvolle solo carrière. Hier is It Never Rains. Blijf lekker luisteren naar Jam FM. En Jam FM ontvang je in de stadsregio Amsterdam op 104.9 en 107.2 FM. En

0: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Vieses, sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
12: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropoolregio, nieuwsupdate.
13: Naturalis op de Zuidas en gratis toegang Heineken Experience. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Leidse Museum Naturalis start op 2 juli met een permanente tentoonstelling op de Zuidas in het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas. Voor de liefhebber een mooie kans om zich te vergapen aan bijzondere objecten uit de Natuurhistorische Expo. Een van de kopstukken vormt de schedel van een Tyrannosaurus, een vleesetende dinosaurus die 60 tot 70 miljoen jaar geleden leefde en jaagde in Noord-Amerika. De Heineken Experience aan de Stadhouderskade viert alweer hun 25e verjaardag. Om dit jubileum te vieren mogen Amsterdammers op 29 mei gratis deelnemen aan de interactieve rondleiding rond de Oude Brouwerij, die in 1867 werd geopend door Gerard Adriaan Heineken, de grootvader van Freddy. Geïnteresseerden worden verzocht om online te reserveren via de website. Hierbij moet wel bewijs worden geleverd dat de persoon in kwestie daadwerkelijk een inwoner van de stad is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
16: Tune in, Jam FM.

0: Tupac Junior en Hot Stuff.
1: Het is zaterdagmiddag. Tijd voor muziek en informatie bij Jam FM. Tune in. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas.
0: Fijn dat je weer luistert. Van harte welkom hier bij Tune in Jam FM. En ja, zoals gebruikelijk, mijn naam is René Tepas.
2: Zoals gebruikelijk is jouw naam op Tepas. Oké.
3: Laten we hopen dat het iedere keer hetzelfde is. Hè? Ja.
2: En ook deze week is mijn naam Richard Koning. En ook zoals we gewend zijn, elke week staat tegenover ons
3: Marina de Beurs.
0: Yay! En we hebben een leuke show voor je de komende 2 uur. We zijn even bij Antje Lanser in Schouwburg-Amstelveen geweest.
2: Ja, nog veel te melden.
0: Heel veel te melden. Dus straks na het nieuws van 4:30 horen we dat. En de volgende uur hebben we natuurlijk Ad van Vissem, die komt even langs.
2: We gaan een vooruitblik geven op de wedstrijd. De wedstrijd als je fan van Volendam of Telstar bent natuurlijk. Want die spelen morgen om de plek. Wie er handhaaft en uit de na-competitie beter redden.
1: Tune in, Jam FM. Tune in, Headline.

0: Amstelveen verlaten. En na het altijd rustige Beverwijkse politieke landschap gaan. U denkt, waarom lach je? Nou, jij komt zelf en ik weet er vandaan hoe het allemaal werkt in de politiek van Beverwijk. De VVD-fractie heeft Elsa Klei voorgedragen als kandidaat-wethouder. En ze zien deze als een uitstekende kandidaat om bij te dragen. Opvolger van Elsa Klei zal met grote waarschijnlijkheid voormalig wethouder in Kassikum Paul Slettenhaar worden. De coalitieonderhandelingen in Amstelveen zijn in afrondende fase met als resultaat VVD, D66 en Pro. Alle drie twee wethouders zullen leveren.
1: Poepoe. Ruim 1000 deelnemers van jong en oud liepen afgelopen zondag mee met de 39ste editie van de Ronde Hoeploop. Naast de jeugdloop van 2 kilometer, de wandeltocht en de altijd populaire 17 kilometer hardloopwedstrijd was er dit jaar voor het eerst een 5 kilometer polderloop. De winnaars van de hardloopwedstrijd waren Nicky Jansen uit Amsterdam, die de 17 kilometer liep in 1 uur, 6 minuten en 48 seconden. Ik doe het hem niet na.
0: Ik ook niet.
1: Nou, chapeau.
0: Ja, ik wel, maar.
1: En bij de vrouwen was Simone Jansen na 1 uur, 14 minuten en 41 seconden
0: de snelste. Dat doe ik wel na. Dat kan ik
2: dat
0: beter.
2: Dat is wel knap.
0: Nou, dat kan ik veel beter.
1: Oké, okay, dat wil ik wel eens zien, hoe hard jij dan loopt. Ouwe. De snelste man uit Oudekerk aan de Amstel was overigens Jort Rijmakers. En Nikita Beukenboom was de snelste vrouw uit het dorp Oudekerk. Chapeau.
2: Heel veel chapeau en ook heel veel meer sportief nieuws. Want op dinsdag 12 mei was het een spannende en sportieve dag voor alle leerlingen van groep 8 van de basisschool uit de regio. In totaal waren dat 18 scholen.
0: Oh.
2: Dat gedurende de jaarlijkse sportdag. En die werd georganiseerd door Amstelveen Sport, studenten van de Hogeschool van Amsterdam en gymdocenten van de scholen die dus meededen. En na diverse sportonderdelen vond het hoogtepunt van de dag plaats, de jaarlijkse schoolestafette. En die werd gewonnen door leerlingen van de Roelof Venema School.
0: Ja, ja, ja, minder leuk nieuws. Op woensdag 13 mei bij een tramhalte op de Beneluxbaan in Amstelveen zijn twee trams op elkaar gebotst. In totaal zijn er 6 passagiers met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Ook 4 andere passagiers hadden zich blesseerd door de klap, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Of de trambestuurders ook gewond zijn geraakt, kon de politie niet zeggen. Wel dat ze zijn gehoord over het ongeluk. De botsing vond plaats rond 1 uur 's middags bij de tramhalte Sonnestein op de Beneluxlaan. Een van de trams, lijn 25, stond stil bij de halte, waarna de andere tram er hard op bovenop botste. En de trams hebben flinke schade.
2: Lekkere muziek hier bij TuneIn Jam FM. Wat dacht je van deze Mai Tai? What goes on?

0: Ja, hey, vroege vogels en wandel- en natuurliefhebbers konden donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, meedoen aan het traditionele douwtrappen. Vanaf 7 uur in de ochtend vertrok men vanaf de Amstelkerk. Ik hoop dat het weer mee hebt gezeten.
1: Oh, de afgelopen week begon op vrijdag 15 mei het eerste van de 10 concerten van de Britse zanger Harry Styles.
2: Wie kent hem niet?
1: En dat in Amsterdam Arena.
2: Ja.
0: Volgens mij is dat muziek die we hier niet kunnen draaien.
2: Nee.
1: Deze muziek wel, hè?
2: Deze muziek wel altijd.
0: Ja, die past helemaal bij het concept van jam, hè?
2: Ja, precies.
1: En daar komt-ie.
2: We hebben de stelling van de week inderdaad. Het is weer een belangrijke vraag en u mag daarop antwoord geven. En het kan door de chatbox op de website. En het kan ook natuurlijk door WhatsApp. En jij hebt het telefoonnummer, René. Nou, welk nummer?
1: 06 13 11 66 93.
2: Dus luister goed naar de vraag en geef dan via de chat of via WhatsApp antwoord. Afgelopen zaterdag gebeurde het. Het is zelfs allemaal wel misschien wel eens gebeurd. Weet je. Je gaat bij je vrienden langs en het wordt een beetje gezellig. En je neemt een borrel en nog een borrel. En dat wordt al gauw te veel. En met het aangevoel dat je dus eigenlijk aardig dronken bent. Ja, en als je dan de trein wil pakken, is het wel fijn als je er op tijd vertrekt. Want als je de laatste trein mist, dan heb je een groot probleem. En dat gebeurde een man uit Horen. Die ging bij een vriend langs in Annapolona. En dat is ruim 40 kilometer weg. Maar miste dus de laatste trein. En in plaats van hulp te bellen, zijn vrouw of een taxi, dacht hij, nou weet je, ik ga wel lopen. Dat stukje, dat red ik wel over het spoor. En 8 uur later kwam hij pas aan. Maar zijn vrouw had ondertussen wel de politie ingelicht. Dus daarom de vraag van deze week. Wat is nou de meest bijzondere actie die je wel eens gedaan hebt, aangezien je toen dronken was? Marina? Je mag ook zeggen, ik doe niks. Ik zeg er niks over.
0: Geen commentaar.
2: Oeh. Dan weten we. We know enough. René?
1: Ik ben wel eens een keer met een vriendin naar het eten geweest. En een feestje gegaan. En de drankjes en de shotjes gingen zo vlug.
2: Ja.
1: Dat zij dronken was en ik redelijk aangeschoten was. En dan had ik een leuk vooruitzicht hoe ze continu struikelde over de weg naar mijn huis toen. Uit de bosjes plukken en zo, ken je dat?
2: We zijn allemaal een beetje van dronken na het, weet ik niet. Maar ik weet nog wel dat ik zat toen in Amsterdam, op de Hogeschool van Amsterdam, in een melig bui nodige bier genomen. Ik liep toen met een maat van mij door de stad toen. En je hebt van die lantaarnpaal van die reclameborden van het theater omheen staan. Hadden we losgeknipt. En we gingen met het bord de school weer in. En midden in het zo'n cultureel café dat er stond, hadden we het bord neergezet. En gingen we eromheen dansen.
1: Ongelooflijk.
2: Dus mocht u zelf inderdaad een bijzondere actie hebben meegemaakt, geef het even door via de chat of via WhatsApp.
1: Ja, heerlijke muziek. Vooral als je uitgaat, hè?
2: Ja, inderdaad. Dan heb je die heerlijke Boogie Nights. Heatwave zingt erover.
3: Tune in. Jam FM.

0: Oh, Sheila. Ready for the world. We zijn straks weer terug naar het lokale nieuws. En natuurlijk het nieuws van 4:30.
1: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
2: Jam on Sunday.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Boerderij Polderzicht in Oudekerk doet mee aan de Campina Open Boerderijdagen. Een avondvierdaagse Oudekerk gaat maandag van start. Mijn naam is Martin Rodenburg. De boerderij Polderzicht is dit jaar de enige boerderij in de gemeente Ouder Amstel die meedoet aan de Campina Open Boerderijdagen. Op maandag 25 mei opent de boerderij haar deuren voor publiek en krijgen bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van het boerenleven. Tijdens de open boerderijdagen staat beleven centraal. Bezoekers kunnen zelf aan de slag met activiteiten zoals ontbijtjoelen, zuivel memory en puzzels over zonnepanelen. En de boeren die vertellen alles over het boerenleven. Van 10 uur 's morgens tot 4 uur in de middag is de boerderij Polderzicht open en de toegang is gratis. De 19e editie van de avondvierdaagse Oudekerk gaat maandag 18 mei weer van start. De start is bij de kantine van SV Oudekerk. De organisatie is in handen van de stichting Avondvierdaagse Ouder Amstel. De laatste wandelavond is donderdag 21 mei. Tijdens dit evenement zet de jeugdhout Oudekerk, Amstelveen en Nessanne Amstel weer het beste beentje voor. Meer informatie en contact info@wandelookmee.nl of kijk op wandelookmee.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: in jouw streek.
1: Vandaag zitten wij hier aan tafel met Anja Lanser en zij is van Schouwburg Amstelveen. Alleen, we zitten niet in Schouwburg Amstelveen, Anja.
2: Nee, we zitten nu niet in de Schouwburg op het Stadsplein. We zitten op Uilenstede in onze intieme theater De Landing.
1: En hoe komt dat?
2: We hebben deze locatie eigenlijk al wel een tijdje, een paar jaar. We programmeerden hier best wel gewoon leuke, spannende voorstellingen. Maar we gaan binnenkort verbouwen. Dus de Schouwburg gaat verbouwen. Daarom zitten wij met het kantoorpersoneel eigenlijk al hier op de landing. Per september wordt het eigenlijk de thuisbasis van de Schouwburg en van de cinema.
1: En voor mensen die nog niet weten waar het staat, waar is het te vinden, de landing?
2: De landing kun je vinden op de campus, de studentencampus op Uilenstede.
1: Nou, hartstikke mooi. En ik hoop dat de mensen daar hun weg gaan vinden. Want we hebben al heel even een glimp kunnen krijgen van hier. En dit is een leuk, klein, maar ook best wel een mooi theater.
2: Ja, het is een heel leuk theater. Het is echt wel even wat anders dan de Schouwburg. Het is een stuk intiemer. Dus we hebben hier eigenlijk maar één zaal. En dat is een vlakke vloerzaal. Dus misschien mensen die wel vaker naar vlakke vloer theaters gaan. Zoals de Schuur in Haarlem bijvoorbeeld. Ja, die weten dan een beetje wat ze kunnen verwachten. Dus dat betekent eigenlijk ook dat we in het nieuwe theaterseizoen geen grootschalige musicals hebben met grote decors bijvoorbeeld. Want dat past gewoon simpelweg niet. Maar wel echt kwalitatief toneel, dans, muziek, jeugdtheater, dus van alles wat. Dus het is nog steeds een hartstikke goede programmering, maar gewoon even op een andere locatie eigenlijk.
1: Ja, over muziek gesproken. We zitten nu even in de studio. Is dat, kunnen mensen hier oefenen? Of hoe zit het in elkaar?
2: Ja, bandjes zouden hier wel kunnen oefenen. Als je de informatie op onze website vindt, dus delanding.nl. Dus als je een muziekstudio wilt huren, dan kan je dat aanvragen, inderdaad.
1: Ja, hartstikke leuk.
3: None your business.

0: King MC is Screaming K. What have I done for you lately? Uiteraard geheel op wijze van de Janet Jackson song, hè?
1: Ja, dat is gewoon eigenlijk het antwoord op eigenlijk de klaagzang van Janet Jackson. En dit is dan waarschijnlijk haar ex of zo. En die dan zegt, nou, wat heb ik voor jou gedaan? Nou, kijk eens wat jij voor mij gedaan hebt. Ook niet zo heel veel.
2: Tune in, jouw streek.
0: Anja Lansen en zij is van Schouwburg Amstelveen.
3: Misschien is het nog wel leuk om heel kort te vertellen wat een beetje de highlights zijn van de verbouwing. Van wat,
0: ja,
3: wat
0: ja gaat, vertel.
3: Wat gaat er eigenlijk precies gebeuren met Schouwburg? Nou, de buitenkant wordt sowieso helemaal anders. Misschien hebben sommige mensen het al wel gezien. Wat impressies van het gebouw. Het wordt echt een mooi aangeklede gevel. Met mooie stenen. Het is nu natuurlijk helemaal van glas. Het komt misschien een beetje afstandelijk over.
0: Ja.
3: Er komen meerdere zalen in. En die zaaltjes die zijn dan eigenlijk heel erg geschikt voor als je met je club een vergadering hebt. Bijvoorbeeld, dus het zijn wat kleinere ruimtes die bij ons in het gebouw komen. Daarmee creëren we ook net weer wat meer verbinding met de stad. Dus dat is heel erg leuk. En die ruimtes die lenen zich ook heel erg goed voor het geven van presentaties bijvoorbeeld. Of juist hele experimentele voorstellingen die juist om een hele kleine intieme locatie vragen.
0: Ja, dan vond jij wat flink vergroot? Wat meer naar voren gebracht?
3: Ja, klopt ja. Ik denk iets van 5 meter of zo. Dus het wordt echt een stuk groter. Wat heel fijn is, want dan hebben we gewoon echt net even wat meer zitplek ook vooral voor of na afloop van de voorstelling, om gewoon even een rustige kop koffie te drinken. Wat ook nog wel leuk is om te vertellen, is dat we ook een brasserie krijgen.
0: Oh, wauw!
3: En die is dan vooral overdag open. Ja, dus het wordt eigenlijk geen restaurant op het Stadsplein die dan heel erg beconcurreert met al de andere restaurants die daar zitten. Het is echt puur bedoeld om dat mensen overdag gewoon even tussendoor een kop koffie kunnen drinken of even een broodje of wat dan ook. Het is wel een leuke nieuwe toevoeging aan het pand. En ook de uitstraling wordt echt heel erg anders dan dat het nu is. Het wordt gewoon lekker modern. Ik heb al wat impressies gezien.
0: Wow.
3: Het wordt heel erg met mooie aardse kleuren. Een beetje dat terracotta-achtige, zeg maar. En heel veel mooi groen. Dus veel planten. Dus het wordt gewoon hartstikke mooi. Dus ik heb er eigenlijk nu al helemaal zin in om daar te gaan zitten straks.
0: Het is een mooi vooruitzicht. Het duurt nog eventjes.
3: Ja, het duurt nog even. De planning is dat we oktober 2027 de grande opening hebben. Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
4: Nog aardig wat kruisjes op de kalender te gaan.
3: Ja, zeker. Maar voordat de grande opening er is, hebben we nog eigenlijk gewoon weer een nieuw seizoen te gaan.
0: Het gaat gewoon door.
3: Ja, we gaan gewoon door. Dus in de landing, dus waar wij nu zitten, hebben we nog een heel mooi seizoen per september. En op zaterdag 30 mei begint de verkoop van dat nieuwe seizoen.
0: Belangrijk, zet het in de agenda.
3: Ja, zet het in de agenda. En je kunt het nieuwe programma nu al online bekijken op onze website.
0: En kun je nog iets uitlichten waarvan je zegt, dan wil ik toch nog even over hebben.
3: Nou, wij hebben aanstaande zondag, dus 17 mei, hebben onze allerlaatste voorstelling, dus in de Schouwburg, voordat het dicht gaat. Herman van Veen treedt dan op.
0: Niet de minste.
3: Niet de minste, inderdaad. En we hebben dan eigenlijk nog iets leuks. De laatste ronde heet dat. En dan gaan we met mensen die zich daarvoor hebben opgegeven, gaan we door het pand. En dan komen ze eigenlijk op plekken waar ze normaal gesproken niet komen. Bijvoorbeeld in het loadingdok of het kantoor van de directeur. Daar vinden dan optredens plaats van storytellers. Dus dat is wat we zondag nog gaan doen. Als een beetje als kerst op de taart.
0: Dus ga erheen nog. Je kan er nog heen.
3: Ja, volgens mij zijn er nog een paar kaarsjes koop.
0: Last minute.
3: Ja, dus als je geluk hebt kun je er nog eentje bemachtigen. Maar het is gewoon eigenlijk slotseinde. Ja.
0: Ten slot nog iets meegeven?
3: Ja, hou vooral zaterdagochtend 30 mei even een plaatsje vrij in je agenda voor de verkoop van het nieuwe seizoen.
0: Ah, super. Hey, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
0: Ja, we komen weer terug bij de stelling, Richard.
1: Ja, absoluut inderdaad. De stelling was, wat is nou het meest bijzondere actie wat je gedaan hebt toen je eigenlijk aangeschoten was of zelfs dronken was? Er zijn een aantal reacties gekomen via WhatsApp inderdaad, maar ook via de chat inderdaad. En ik doe een stelling, of de reactie van Robert B. Fijn dat je gereageerd hebt. Hij laat zichzelf niet over een eigen situatie uit, maar hij weet wel, toen hij in een studentenhuis in Eindhoven, dat heette de Zat in de Bus, dus hij is waarschijnlijk aardig aangeschoten in de bus. De woonkamer was destijds toen gevuld met gestolen verkeersborden en zelfs echte achterstoelen uit oude bussen. Ja, dat zijn natuurlijk van die heerlijke acties. Maar ook Boert Boris heb gereageerd. En dat heeft hij gedaan via WhatsApp. Het laat zo zeggen, hij woonde op een boerderij. En iets vreemde dingen met dieren gedaan. Ik ga er niet verder op uit.
0: Dan draai je gewoon lekker de muziek weer. BBQ Band.

0: toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
14: Gouden Koets 2.0 en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. De 77-jarige Rini Assink is een kleine 5 jaar bezig geweest in het Noord-Hollandse Haringhuizen met het bouwen van zijn versie van de Gouden Koets. Zijn creatie is te zien op 29 mei, wanneer hij zal flaneren langs de Amsterdamse grachten. Hij benadrukt dat zijn rijtuig geen kopie is van de originele koninklijke Gouden Koets. Het is een eigentijds alternatief met een duidelijke invulling qua natuur en verbinding. Er is een nieuw concept opgezet wat een samensmelting is van het caféleven en muziek. De zogenaamde Amstel Live in de kroeg trekt het hele land door als aftrap naar de Vrienden van Amstel Live dat in januari weer losgaat. De muzikale tour start op 21 mei en zal iedere donderdagavond een andere horecagelegenheid met een optreden verwennen. Amsterdam komt aan de beurt op 4 juni in Bistro Café Café, dat als passend adres ook nog eens Amstel 1 heeft. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
12: Wij zijn Jam FM. Voor Oude Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Wij zijn Jam FM. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
15: Tune in, Jam FM.

0: Earth and Fire. Got to get you into my life. En welkom terug bij TuneIn Jam FM.
1: TuneIn Sport.
0: Ja, voor TuneIn Sport hebben we niemand minder dan Cor de Vries van de sportsvereniging van FC Volendam aan de telefoon. Hallo Cor.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Ja, en het is niet zomaar dat je even aan de telefoon hebt, pand. Voor de mensen die een beetje met voetbal begaan zijn en het in de gaten houden, de Eredivisiewedstrijd, de laatste speelronde zondag.
2: Ja, tegen Telstar.
0: Volendam tegen Telstar.
2: Ja, wie had dat verwacht dat het nog ergens om ging, hè?
0: Ongelooflijk. En dat op de laatste speeldag. Dat even voor de uitleg voor de mensen. Telstar staat toch met 1 punt, geloof ik, voor.
2: Mm-hmm. Twee punten voor.
0: En die hebben aan een gelijkspel genoeg.
2: Ja,
0: maar Volendam moet winnen. En degene die wint, of als Telstar gelijk speelt, die ontlopen de play-offs.
2: Ja.
0: En de play-offs voor de na-competitie. En dat willen allebei natuurlijk niet.
2: Nee. Absoluut niet.
0: Ook Telstar natuurlijk niet. Maar... Ja, laat je licht eens over schijnen, hoor. Want jij bent de specialist, hè?
2: Nou, dat niet, maar wij spelen thuis. En we hebben 7000 mensen achter ons staan. Dus ik denk dat wij wel aan het langs zijn trekken.
0: Mm-hmm. Toch wel, hè?
3: Ik ben er morgen ook bij.
0: Ja, ik ook. Dus we gaan de boel aanmoedigen. Zo.
4: Mag ik het niet met jou eens zijn, hoor?
3: Dat mag volgens mij ook wel.
4: Om twee redenen. Als eerste, laat ik het voorop stellen, Raad. Ik vind het enorm baal. En zei ik ook te René dat uitgerekend Volendam en Telstar twee smaakmakers die play-offs moeten spelen. Tenminste, ja. Moeten spelen. Want ik had echt veel liever zo'n club als Excelsior daar gezien. Want dat is echt zo'n club. Het voegt gewoon niks toe. Weet je?
2: Die club is het gewoon net niet.
4: Nee, het is gewoon net niet inderdaad. Twee redenen waarom Telstar het wel gaat redden is... Simpel, ze hebben de druk zat minder op hun. Zij waren een gelijk spel genoeg.
2: Klopt.
4: En als tweede, eigenlijk ja, en hoe hard het klinkt. Ik vind zeker de afgelopen weken Telstar gewoon beter spelen.
2: Ja, maar heb je ons wel eens in uitwedstrijden gezien en
4: thuiswedstrijden?
2: Dat is een wereld verschil.
4: Ja, maar ja, dat is waar. Ja, ja. Dus ja. Ik denk alleen als je in de 80ste minuut zit en staat gelijk. En of Volendam of Telstar scoort bijvoorbeeld 2-1. Dat de wedstrijd dan gespeeld is.

0: Nu komt er ook weer ruimte voor ons. En Almere is gewoon een stuk beter.
1: Ja, ja,
0: vind ik.
1: Mooi, je licht over laten schijnen. En even een korte blik op het seizoen tot nu toe. Vind je het seizoen tot nu toe gaan voor Volendam?
0: Nou, ik vind het, je had al lang al veilig kunnen zijn. En absoluut, dat is best wel jammer.
2: Ja, ze hebben het echt laten liggen.
0: Ja, gewoon tegen Fortuna verlies je onnodig. Tegen Heerenveen verlies je terecht. En uitwedstrijden, dat moest gewoon veel beter. En dat heb je gewoon niet laten zien dit seizoen.
3: Ze waren een beetje aan het zwemmen dit seizoen met heel veel wedstrijden.
0: Nou, ik denk, waren ze diep gezonken ook, sommige
3: wedstrijden. Ja. Ze hadden geen zwembandjes om, hè?
0: Nee.
2: Hey, leuk. Even wat anders. Gaan jullie nog wat doen speciaal voor Robert Muren? Want die speelt voor zijn laatste wedstrijd.
0: Hè? Ja, we hebben shutters laten maken. Er komt een doek voor hem. Het wordt magistraal, een afscheid.
2: Ja. Nou, niet meer het terecht, toch? Want die man heeft heel veel betekend voor de club.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Die heeft de club niet in de steek laten naar Team Jonk. Dus dat is gewoon fantastisch.
3: Ja.
0: Die man die verdient een standbeeld.
1: Ja, absoluut hoor. En jouw voorspelling voor morgen?
0: 2-0.
2: 2-0. Nou, dan gaan we even Marina, wat denk jij?
3: Ja, wat denk je zelf?
2: Nou ja, ik denk dat...
3: Nee, dan ga ik voor mijn eigen clubje kiezen. En dan kies ik toch ook een positieve uitkomst voor Volendam.
1: En ik zeg gewoon 3-1.
2: Ik zeg 1-2.
1: Oeh, nou we gaan het meemaken. Laten we afspreken de volgende week of daarna. Wanneer het kan, dan nodigen jullie live in de studio uit.
2: Als jou nodig.
1: En dan kunnen we even terug even kijken op het seizoen.
0: Ja, zo doen we.
1: Dankjewel, Cor.
0: Topper.
3: Tot morgen.
1: En wij gaan door met muziek. Windjammer, Tossing and Turning.

0: Deze week een blik vooruit op een tweetal films die draaien in de bioscoop hier in de omgeving. De eerste film waar je deze week naartoe kan gaan is weer een beetje zo'n ouderwets lekkere rampenfilm. Beetje zo'n vliegtuig, haaien, reddingen, natuurlijk mensen die overleven. Kortom, de film Deep Water. Waar gaat de film over? Nou, het gaat over een passagier van een vliegtuig van Los Angeles naar Shanghai. En die heeft zijn battery pack in zijn koffer laten zitten. En het blijkt natuurlijk weer te ontbranden in het water. Je verwacht het ook niet. Het cabinepersoneel probeert de lading nog wat te blussen. Maar ja, je verwacht het ook weer niet. Het lukt niet. En de lading schuift dwars door het romp naar buiten en veroorzaakt een noodlanding in de oceaan. Ondanks dat het vliegtuig breekt en in een volledige chaos verandert. Ja, weet je, mensen gaan er gillen chaos. En doen en zo. En mensen raken in paniek en je weet al hoe dat gaat. En het helpt natuurlijk niet, want je hebt geschreeuwen heel niet in een panieksituatie. Zijn er toch nog overlevenden die op zoek gaan naar medepassagiers? Maar ja, ook dat is weer. Je denkt, oh jee, lekker, het is veilig. Nee hoor. Er zijn natuurlijk ook weer van die bloeddorstige haaien. Die en die zijn natuurlijk op zoek naar een lekker hapje in de vorm van passagiers. En de overlevenden.
1: Spartelende snacks.
0: Moeten zorgen dat zij niet in een snack veranderen. De film Deep Water bevat nogal. Ja, u zegt het zelf al. Onrealistische rampscènes. Maar ja, werd desondanks toch gekut. Vanaf 16 jaar en ouder.
1: Ja, klinkt als Sharknado Tales.
0: Ja, absoluut.
1: Beetje B-film. Maar goed, de tweede film is weer eens een echte horrorfilm uit het boekje met de titel Obsession. Obsession is een aardig verhaal over de hopeloze romanticus Bear. Hij is al heel lang verliefd op Nikki, een zo op het oog best normaal meisje. Maar Bear is nogal onzeker en durft Nikki niet te vertellen wat hij voor haar voelt. Dus vanuit het bovennatuurlijke komt er een oplossing aan. In de vorm van een mysterieus buisje met de naam One Wish Willow. Kan hij dan één wens uitspreken die dan zal uitkomen. In zijn wanhoop wenst hij dat Nikki ook verliefd op hem wordt. En dat wordt Nikki dan ook. Alleen dan wel als obsessieve stalker. En magneet zit ze Bear boven op zijn lip en blijkt de wens iets te destructief te zijn ingevuld. De aardige horrorfilm Obsession werd tenslotte ook goedgekeurd vanaf 16 jaar. En wij wensen je wederom weer heel veel kijkplezier namens Jam FM.
2: Lekker naar de movies gaan, zeker als het een beetje wat minder weer is.
0: Ja,
2: hè?
0: Zeker. Dat is een goed weer voor.
1: Vooral dit soort films vind je dan leuk om naartoe te gaan.
2: Hier is Mason en Double Exposure.
3: Tune in, Jam FM.

0: Benny Moten. We swingen dit hier bij TuneIn Jam FM. Nobody but you. Tot zometeen na het nieuws.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
2: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Oude Amstel. Een vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Mijn naam is Martin Rodenburg. Van 18 mei tot en met 28 juni exposeert grafisch kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Oude Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en op de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Vervoertje Duivendrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. Voor inwoners van Duivendrecht die minder mobiel zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt het vervoertje al 1,5 jaar een uitkomst. Het aantal klanten uit Duivendrecht groeit snel en naar het inmiddels de 90. Daarom is uitbreiding van het chauffeursteam hard nodig. Of je nu een vast dagdeel beschikbaar bent of liever flexibel rijdt, jouw inzet maakt echt het verschil. Wil jij je inzetten voor medewoners? Voor meer informatie kijk je op www.vervoertje.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: verhaal.
1: Ja, we gaan ook deze keer praten met Ad van Vessen, Museum Amsterdam. Ja, Ad, als eerste de stelling voor vandaag die we ook aan jou gaan voorleggen. Je kent hem niet, en dat is maar goed ook. Ad, wat is nou het meest bijzondere wat je gedaan hebt toen je aangeschoten was of dronken was? Wat is... Ad, ga ze verlossen.
2: Het meest bijzondere wat ik gedaan heb toen ik aangeschoten was, ja, dat weet ik dus niet meer.
1: Want ja, ze
2: ik was
1: zo
2: zeggen. Aangeschoten, maar goed, dat zal iedereen.
3: Dat is dan niet aangeschoten meer, hoor, Ab.
2: Jezus, dat is, moet ik echt eventjes terug, want ik ben natuurlijk nooit aangeschoten.
3: Nee, moeten wij geloven.
1: Nee, maar als je geen antwoord kan, geef ze het ook niet erg, hoor, Art.
2: Nee, ik geloof dat ik wel eens in een auto naar Parijs gestapt ben met mensen nadat een hele nacht doorhalen geweest is. Dat is lang geleden, maar dat om een croissantje te eten ergens.
3: Ja, dan heb je wel een heel vers croissantje, denk ik, gehad.
2: We hebben een heel vers croissantje gehaald, ja.
1: Goed. Hey Ad, wij gaan met jou iets totaal anders hebben, inderdaad. We gaan het met jou hebben over de Hollandse Waterlinie. Sinds enkele jaren ook UNESCO Werelderfgoed. Deel van de stelling van Amsterdam. En hier in de omgeving Ouder Amstel, dat maakt ook deel uit, hè, van deze waterlinie.
2: Klopt. Ja, precies. Op zich vind ik het wel leuk nu om, als jij met een stelling komt, dat ik er ook eentje heb.
1: Ja.
2: De stelling van Amsterdam.
1: Stellingen vliegen over en weer hier.
2: Ik pak je gewoon gelijk terug.
3: We stellen ons op in de linie, hoor. Kijk uit.
2: Ja, precies.
3: Het geschut staat gericht.
2: Nee, de stelling van Amsterdam, daar hebben we hier in Ouderkerk ook wel wat dingen mee. Even de basis daarvan is natuurlijk van het hele stellingverhaal dat we de vijand buiten konden houden door delen onder water te zetten. Mm-hmm. Dus we maakten een ring rond Amsterdam, of eigenlijk door heel Holland heen, en dan alles wat er buiten viel konden onder water zetten, zodat er niemand bij kon komen. De oudste is al van de 16e eeuw, maar de meeste mensen denken aan de waterlinie die in de 19e eeuw opgebouwd is. Met allemaal forten die we hier in de omgeving nog hebben. Rondom de Ronde Hoek zijn een paar forten nog terug te vinden. En bij Nes is er bijvoorbeeld nog eentje daar die er is, maar hier in het dorp ook. Je hebt hier bijvoorbeeld het Sectorpark. De oude kerkers kennen die naam nog wel, omdat er vroeger ook een jeugdsozin gevestigd is geweest. Maar het is nu waar de Bindelwijk is.
1: Ja.
2: De sporthal. En daarnaast heb je de Elenkerk.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk een onderdeel, een loods geweest, die gebouwd is voor de stelling van Amsterdam. En dat was bedoeld, de lichtloods was dat eigenlijk, stonden de lichten opgesteld eigenlijk die verspreid konden worden. En die is uit de jaren 30 is die gebouwd. En het is eigenlijk op een plek waar al van oudsher stellingen en batterijen waren. Je kan zelfs al terug tot 1780 of nog wel verder terug. Uh-huh. Toen hebben we daar de Pruisen tegengehouden op precies diezelfde plek. Dus dat is al een van de mooie punten die er is. Maar verderop langs de Amstel, als je richting Amsterdam gaat, hebben we nog een boerderij. Althans, die ziet eruit als een boerderij. Die heette vroeger Naaldzicht. En dat is omdat die aan de overkant stond de bampaal van Amsterdam.
1: Ja.
2: Het ziet er echt volledig uit als een boerderij, maar het was een munitieopslagplaats eigenlijk. Die er een beetje uit moest zien als een boerderij.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat, en daarom staan ook die rare punten eromheen. Dat was allemaal om te voorkomen dat er bliksem in zou slaan.
1: Okay.
2: Dus ook dat hoorde, eigenlijk was dat een onderdeel van de stelling van Amsterdam.
1: Mm-hmm.
2: Wat nog ook een ander punt is, dat is aan de overkant van het water hebben we de buskruidfabriek. Ik weet niet, dat de buskruidfabriek. Ja,
1: dat klinkt best gevaarlijk allemaal.
3: Boom is ho, hè?
2: Ja, nou, zegt het wel, dat is ook gebeurd. Die buskruidfabriek is uit 1719 oorspronkelijk, dus die is 3 eeuwen oud. Toen is die daar neergezet. Maar hij is ook wel echt de lucht ingegaan af en toe. Ja. Dus in 18. 83 volgens mij is die, of nee, ietsje later nog, is die ontploft. Helemaal uit elkaar. Hè? Dus er was nogal wat protest tegen die buskruidfabriek die daar gevestigd is. Maar hij staat er dus nog steeds. Okay. Is, en dat is onderdeel van de stelling geweest. Ze hebben er nog wat nitroglycerine en schietkatoen, dat werd daar gemaakt en opgebouwd. Dus dat was allemaal nodig om ons te verdedigen tegen die toen de tijd. In eerste instantie dachten ze nog die verdomde Fransen die ons binnengevallen waren.
1: Je hebt niet zo'n Frans, artsen.
2: Ik heb ontzettend Frans. Okay.
3: Ze maken ook wel goede wijn, hè?
2: Heerlijk, ja. Nee, daar kan ik, ik kan er echt van genieten. Dus wat mij betreft waren ze deels nog wel welkom ook.
1: Hey, we gaan nog even blijven genieten, want we gaan even een stukje muziek. Ja. Daarna komen we met je terug, onder andere over een prachtige fietsroute die daarmee te maken heeft. Dus we komen zo met je terug.
2: Helemaal goed.
1: Eerst luisteren naar Delegation met Surrender.

0: Met het tweede deel van het gesprek dat we met Ad van Fessum Museum Amsterdam hebben over de Hollandse Waterlinie en natuurlijk al die prachtige forten die er zijn. Nou kan ik me best voorstellen, nu is het weer niet zo heel mooi, maar als het mooi weer is, dan denk je, ja, ik wil dat zelf ook even zien. Nou ja, dat kan. Ja. Dat kan je natuurlijk wandelend doen, maar ook op de fiets, want er is ook een hele fietsenroute, hè Ad?
1: Ja, dat klopt. Ja. Volgens mij de waterlinieroute, als ik me niet vergis. En je moet wel eventjes een stukje rijden, want die waterlinie, die oorspronkelijke waterlinie, is echt ontzettend lang. Mm-hmm. Het is voor een deel gaat het dus helemaal Amsterdam heen, maar hij gaat ook veel verder naar het zuiden toe. Volgens mij helemaal Zeeland in, als ik me niet vergis.
0: Ja, je moet flink doorfietsen.
1: Ja, volgens mij is die 400 kilometer. Ja. Dus, je kan langs al die forten, een deel is nog te bezichtigen allemaal, die zijn prachtig. Hier in de buurt heb je de forten bij Waver, bij Bothol en bij Winkel.
0: De Vinkveense Plassen daar zie ik.
1: Dat klopt. Dat gaat, daar kan je kan niet overal bij komen. Je kan niet overal in, maar er zijn er een paar die zijn echt goed te bezoeken. Mm-hmm. Dus ik zou zeker dan even, als je dat zou gaan doen, naar de website toe gaan.
0: Ja.
1: En er zijn dus hier in de omgeving ook wel een paar van die gebouwen die er ook echt mee te maken hebben. Dus
0: heb je dat zelf een aantal ook bezocht, Art?
1: Ja, ik ben er wel geweest.
0: Dus welke heeft dan het meeste indruk op jou gemaakt? Of welke vond je het mooiste? Echt dat je dacht van, ik vond hem heel mooi.
1: Nou, wat natuurlijk echt een aanrader is gewoon naar Pampus te gaan. Dus het is op Pampus, dat is een fort. En dat is, er is ook een restaurant op gevestigd waar je heerlijk kan eten. Je kan er dan ook bij voor overnachten. Dus dat is echt een fantastische plek om een keer naartoe te gaan. Je moet dan vanuit Amsterdam of vanuit Muiden met de boot erheen. En dat is echt een tip die ik iedereen kan aanraden om te doen. Het is echt een unieke ervaring. Er staan ook nog 12 tentjes daar bij bij dat fort. Dus dat is heel mooi, maar ook allerlei andere forten hoor, onderweg. Dus die zijn echt de moeite waard.
0: Het is gewoon sowieso heel mooi natuurlijk gewoon om die route te rijden.
1: Zeker, ja.
0: Waarom?
1: Ja.
0: Hey, want Ad, je noemde het net al inderdaad, je kunt het allemaal zien op de website inderdaad. Misschien dat jij zegt van, ik weet toevallig wel toen je wedstrijd uit mijn hoofd, anders weet ik het wel hoor te horen.
1: Even kijken, volgens mij is het gewoon waterlinie.nl.
0: Ja. Als je me goed had. Ja, helemaal goed had. Ik ben helemaal trots op je.
1: dat was ook, deze quizvraag, die kon ik al zo redelijk.
0: Ja, daar waren
2: die eerste was moeilijker, hè?
1: Ja, precies.
0: Daarom. Hey, Ad, eventjes, is er nog nieuws vanuit het Museum Amsterdam?
1: Op het ogenblik niet zo heel. Ja, we hebben, nee, ik zeg het verkeerd. Wel leuke dingen, want we hebben afgelopen vorig weekend hebben we heerlijke een paar mooie excursies gedaan naar het gemaal met de boot. En dat is met Amsterdamdag. Gaan we dat weer doen? En dan kan je gewoon kijken, degene die het eerste komt, die is het eerste aan de beurt.
0: Ja.
1: Voor die andere had je hier moeten schrijven, maar die Amsterdamdag, dat is op 1 juni.
0: Oké.
1: Mm. Dus dan, en dan zijn er weer, ik zeg het verkeerd, dat was 2025, ik kijk even te snel, ik kijk even op de site. Ja, 7 juni is die, sorry.
0: 7 juni, Amsterdamdag.
1: Ik ben er helemaal niet op 1 juni.
2: En 7 juni valt dan op het zaterdag, neem ik aan?
0: Op zondag.
1: Dat is op zondag en dan kan je, maken weer twee excursies naar het gemaal toe. Dan vertellen we onderweg iets over eigenlijk de waterhuishouding hier van het gebied. Er is veel over te vertellen. En dan staan de vrijwilligers bij het gemaal klaar. En we krijgen nog een rondleiding in het gemaal. En varen we weer terug. Dus dat is wel echt een hele leuke iets om te doen.
0: Absoluut.
1: Ja. Dus dat staat eraan te komen.
0: Nou, helemaal goed, Ad. Ik ga jou wederom bedanken voor je tijd, je informatie en je openheid.
1: Helemaal graag gedaan. Altijd een feestje.
0: Ja, absoluut. Dankjewel. Wij gaan elkaar over 2 weken weer spreken. En mocht men nieuws willen hebben, ga naar de website Museum Amsterdam of de website waterlinie.nl.
1: Helemaal goed.
0: Hey, bedankt je wel. Wij gaan door met een vaste vriend van het programma, Narada Michael Walden. Het zingt Break Free.

0: Ja, zo komen we langzaam bij het einde van ons programma weer aan. Dat gaat alweer sneller, Richard.
1: Absoluut, wat is het weer voorbij gevlogen. We hebben nog één plaat. Die is van de formatie Spark. En die geeft ons de goede tip. Let's go dancing.
0: Tot volgende week.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
12: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De 2 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Gouden Koets 2.0 en Amstel Live in de kroeg. Mijn naam is Angelique Spoor. De 77-jarige Rini Assink is een kleine 5 jaar bezig geweest in het Noord-Hollandse Haringhuizen met het bouwen van zijn versie van de Gouden Koets. Zijn creatie is te zien op 29 mei, wanneer hij zal flaneren langs de Amsterdamse grachten. Hij benadrukt dat zijn rijtuig geen kopie is van de originele Koninklijke Gouden Koets. Het is een eigentijds alternatief met een duidelijke invulling qua natuur en verbinding. Er is een nieuw concept opgezet wat een samensmelting is van het caféleven en muziek. De zogenaamde Amstel Live in de Kroeg trekt het hele land door als aftrap naar de Vrienden van Amstel Live dat in januari weer losgaat. De muzikale tour start op 21 mei en zal iedere donderdagavond een andere horecagelegenheid met een optreden verwennen. Amsterdam komt aan de beurt op 4 juni in Bistro Café Café, dat als passend adres ook nog eens Amstel 1 heeft. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
14: Always full of jam.
16: Here we go.
15: Saturday Soul.
17: Met Leno
18: Muid.

0: Funky, het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Grafische kunst van Jean-Marc Mulder in gemeentehuis Ouder Amstel. Een vervoertje Duivendrecht zoekt betrokken chauffeurs. Mijn naam is Martin Rodenburg. Van 18 mei tot en met 28 juni exposeert grafische kunstenaar Jean-Marc Mulder in het gemeentehuis van Ouder Amstel. Zijn werk bestaat uit zowel zwart-wit als kleurrijke linosneden, variërend van realistisch tot abstract en minimalistisch. In zijn kunst komt zijn fascinatie voor ritme, structuren en lijnenspel tot uiting. De expositie is vrij te bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, maandag tot en met donderdag van 8 tot 5 en op de vrijdag van 8 tot 12. Meer informatie is te vinden op www.jeanmarc.art. Vervoertje Duivendrecht is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die inwoners helpen om veilig en comfortabel op hun bestemming te komen. Voor inwoners van Duivendrecht die minder mobiel zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, biedt het vervoertje al 1,5 jaar een uitkomst. Het aantal klanten uit Duivendrecht groeit snel en nadert inmiddels de 90. Daarom is uitbreiding van het chauffeursteam hard nodig. Of je nu een vast dagdeel beschikbaar bent of liever flexibel rijdt, jouw inzet maakt echt het verschil. Wil jij je inzetten voor medewoners? Voor meer informatie kijk je op www.vervoertje.nl. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Vrijdagavond om 7 uur.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: DJ All-Star Fresh
4: neemt je mee op een turntable trip to the universe.
3: Classic material.
4: Zaterdagavond om 8 uur.
3: The Freak Mix Club.
4: Met de favoriete classics van All-Star Fresh. In the mix.
5: That's some different shit on a different tip.
4: Classic material and The Freak Mix Club. Vrijdag en zaterdagavond. Jam.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïense drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
13: Minimarkt in Amstelkwartier en de Focus Symphony in Concertgebouw. Mijn naam is Angelique Spoor. Goed nieuws voor marktliefhebbers. Er is een nieuwe opzet gestart in het Amstelkwartier. Daar zijn elke zaterdag van 8 tot 4 zes kramen te vinden in de Amstelvlietstraat, waar het publiek verse aankopen kan doen op het gebied van brood, bloemen, groente en fruit. Lang houdbare producten zijn eveneens verkrijgbaar, net zoals een kopje koffie of thee bereid door een heuse barista. Caroline de Heer, voorzitter van Stadsdeel Oost, laat zich zeer positief uit over dit buurtinitiatief. Te meer omdat er ter plaatse geen supermarkt is. Een bijzonder muzikaal spektakel speelt zich maandag 25 mei af in de grote zaal van het Amsterdamse Concertgebouw. Daar wordt de Focus Symphony ten gehore gebracht door het 70-koppige Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van dirigente Alexandra Arietje. Het programma is gebaseerd op de Nederlandse band Focus met als meest bekende leden Thijs van Leer en Jan Akkerman. De opbrengst van de avond gaat naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio. De mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. Andris Skulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Organisatie Amstel Veen en Plein R roept kunstenaars op om mee te doen. Een vernieuwde bar het dorpshuis klaar voor commissie. Mijn naam is Martin Rodenburg. Amsteland Kunst houdt op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in samenwerking met Museum Cobra en Museum Jan het evenement Amstelveen aan Plein R voor professionele kunstenaars. De organisatoren roepen hen op om mee te doen. Professionele kunstenaars uit alle disciplines kunnen zich aanmelden. Van alle deelnemers wordt op zondag 23 augustus 1 werk geëxposeerd in Museum Cobra. Meer informatie over de kosten en voorwaarden en het aanmeldformulier zijn te vinden op de website van Amstel Kunst. En je kan je aanmelden voor 31 mei. Dit doe je via amstellandkunst.nl. De bar Dorpshuis is volledig vernieuwd. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een warmere, levendigere uitstraling van de ontvangstruimte van het Dorpshuis in Duivendrecht. Op basis van ideeën van bewoners hebben de gemeente Ouder Amstel, Stichting Dorpshuis Duivendrecht en de vaste gebruikers, waaronder welzijns- en activiteitenorganisatie Coherente, samengewerkt aan de vernieuwing van de ruimte van de bar. De commissie Ruimte en Gebiedsontwikkeling met voorzitter mevrouw Paulette Koek-Baks is op donderdag 21 mei voor haar vergadering te gast in het vernieuwde Dorpshuis. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
8: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Voor
12: Oude Ramstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze jam.

0: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af. We'll be right back.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de Avifauna. Het Indiaanse Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiaanse premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Naturalis op de Zuidas en gratis toegang Heineken Experience. Mijn naam is Angelique Spoor. Het Leidse Museum Naturalis start op 2 juli met een permanente tentoonstelling op de Zuidas in het nieuwe hoofdkantoor van BNP Paribas. Voor de liefhebber een mooie kans om zich te vergapen aan bijzondere objecten uit de Natuurhistorische Expo. Een van de kopstukken vormt de schedel van een Tyrannosaurus, een vleesetende dinosaurus die 60 tot 70 miljoen jaar geleden leefde en jaagde in Noord-Amerika. De Heineken Experience aan de Stadhouderskade viert alweer hun 25e verjaardag. Om dit jubileum te vieren mogen Amsterdammers op 29 mei gratis deelnemen aan de interactieve rondleiding rond de Oude Brouwerij, die in 1867 werd geopend door Gerard Adriaan Heineken, de grootvader van Freddy. Geïnteresseerden worden verzocht om online te reserveren via de website. Hierbij moet wel bewijs worden geleverd dat de persoon in kwestie daadwerkelijk een inwoner van de stad is. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix.
3: Wij zijn Jam FM.
1: Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Manhattan Funk.
4: Jam on Saturday.
6: Jam, Jam.
4: Jam FM. Turn that damn music up.
3: Jam Mix On. Jam FM.
4: Showtime.
5: Manhattan Show.
7: Happening now, right here on the Manhattan Show.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: This is Jam FM.
3: Jam Mix On with
4: Ron Bunschoten.
3: Jam on Saturday.
5: Jam, jam,
3: Jam FM. Turn that damn music up.
2: Jam Mix On. Jam FM.
3: Showtime.
6: Enjoy this.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in een speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële stop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: 21 Swingbeat Classics in een 60 minuten beatmix in Jam Mix on the New Jack Swing Edition. Komende uur onder andere Damien Dame, Guy, Tammy Lucas, The Fresh Prince, Bobby Brown, Pebbles, Karen White, Tevin Campbell, Belwiff DeVoe, Big Daddy Kane, Heavy D and the Boys. En we beginnen met Call Me Bad and I Wanna Sex You Up.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix on with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die er toe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Welkom bij de vrijdagnacht van Jam FM. Tussen nu en 2 uur vannacht, 2 keer 60 minuten beatmix in Jam Mix On. Het eerste uur kun je onder andere verwachten Vonda Ree, The Whispers, Central Line, L. Hudson and One Way, Bloodstone, Ninth Creation, Evelyn Champagne King, The Horn Section en Captain Rap. Maar we beginnen met Peter Shark Band, Going Dancing Down the Street.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voor Ouder Amstel, Amstelveen en Amsterdam. Op elk moment van de dag onze unieke muziekmix. Hier hoor je als eerste het nieuws uit je regio, de mensen die ertoe doen, evenementen en natuurlijk onze Jam FM DJ's.
2: Welkom bij weer een uur Jam Mix On, de lekkerste Jam Classics in één lange 60 minuten beatmix. En in deze mix zitten platen van onder andere Stephanie Mills, de BB&Q Band, Midnight Star, The Bar Case, Gwen Guthrie, Shannon, The Death Band, Nucleus, Total Contrast, The Mac Band, Vicky Love and Nuance en Mai Tai. Maar we starten met Ashford & Simpson.
3: This is Jam FM.
4: Jam Mix On with
5: Edwin Moorhoff, Beat Mix.
4: Smooth and funky to the bone.
3: Jam.